105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Parelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

Yeah.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: af en toe ook lekker, hè? Gewoon een keer een live versie erin, hè? Van Forager. Ze brachten in Chicago een optreden.
1: Thank you!
0: Dat was in 2025. Ja, I Wanna Know What Love Is hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, welkom, we zijn er weer in dit ochtendradio feuilleton. Ja, nog even het belangrijke nieuws, want het aantal doden bij een brand op een veerboot op de Filipijnen is inmiddels opgelopen tot 76. Er zijn een aantal mensen die nog vermist worden. Het dodental is flink opgelopen. Afgelopen vrijdag was er nog sprake van 35 slachtoffers. 43 personen hebben het overleefd. Er waren meer dan 130 mensen aan boord toen de brand plaatselijke tijd uitbrak op de MV June Aster. Ja, het schip was onderweg naar de hoofdstad Manila. En dat is in het westen van de Filipijnen. En ja, de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Ja, de overlevenden die zeggen dat ze twee explosies hebben gehoord voordat de brand uitbrak. Ja. En in Rotterdam is afgelopen zaterdag een man onwel geworden. Hij werd aangehouden, is daarbij overleden. De persoon werd gearresteerd omdat hij geen identiteitsbewijs kon laten zien. Ja, de politie kreeg afgelopen zaterdag een melding dat een fatbike was gestolen. Nou, de agenten die spraken een man aan op een fatbike in Rotterdam-Zuid. En dan stel je wat vragen. Is deze fiets van jou en dat soort dingen? Nou, dan moet je je ook legitimeren. Zo vertelt de politie woordvoerder. Nou, de man werd aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. En tijdens de arrestatie werd hij niet lekker. Nou ja, reanimatie mocht niet meer baten. De politie meldt ook nog even na middernacht dat de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend is. Maar dat het geen minderjarige was. Hè? Ja, ja, zo kan het zijn. Hè? Als iemand dan aangehouden wordt, krijgt hij fikse stress. En misschien op dat moment ook hartproblemen. Hè? Ja, ja, dat kan natuurlijk. Hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Je weet het, we zijn er elke werkdag natuurlijk. Hè. En dit is een liedje wat in 1969 op de eerste plaats stond. Het liedje stond op deze dag 2 weken lang in de hoogste regionen. We hebben het over de Bee Gees en Don't Forget to Remember.

dat mooie, ja, mooie taal ook trouwens, hè. Ja. Je hoorde Alize en Batatio. Ja, wat zo zeg je dat volgens mij. En dit was een, nou, wel een redelijk hitje van jaren geleden, hè. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, ik zal eens eventjes kijken, want we hebben weer het een en ander te melden. Ja, wat dacht je bijvoorbeeld van het volgende? Ja, in 1918, in de buurt van Weesp, zakt de spoordijk bij de Merwedebrug in. De sneltrein die stort op dat moment naar beneden. Er vallen 41 doden en 42 gewonden. Het is het ernstige spoorwegongeluk uit de Nederlandse geschiedenis. En op deze dag in 1936, het Noorse Loen wordt getroffen door een vloedgolf. Een enorm rots.

in 1915 in het Noorse Loen. En in het Parool, in de krant, verschijnt het eerste verhaal van Jip en Janneke. Het is geschreven door Annie M.G. Smit. Wekelijks schreef zij op de redactie van de krant een verhaaltje over de twee buurkinderen. Dat gebeurde dus in 1952 voor de allereerste keer. De verhaaltjes zouden later ook in boekvorm verschijnen. Ja, en we zitten nu allemaal op de telefoon of op de computer, maar IBM die presenteert de eerste computer die gegevens opslaat op een harde schijf. Dat gebeurde in 1956. Ja, de computer die de harde schijf had, dat was de RAMAC. Het handige van de harde schijf is dat de computer informatie veel sneller kan vinden. Ja, de feiten uit het verleden. In voor de wekker wakker. En dit zijn Womack en Womack en Love Horse.

Human League door de voice-over, hè? Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Goed, nog even kijken naar het nieuws. Ja, de inkomstenbelasting voor mensen die werken gaat volgend jaar per saldo met ongeveer 4 miljard euro omhoog. Dat zeggen ingewijden. Een pakket koopkrachtmaatregelen maakt de eerder aangekondigde belastingverhogingen slechts voor een gedeelte ongedaan. Uit de ramingen die uitgelekt zijn van het Centraal Planbureau blijkt dat de koopkrachten gemiddeld 0,1 tot 0,2% op achteruit gaat. Ja, deze daling is iets verzacht door een koopkrachtpakket van 1,7 miljard euro. Ja, en de voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Hij is op 84-jarige leeftijd doodgegaan. Dat meldde de Liberiaanse media op basis van een verklaring die zijn familie op internet heeft gezegd. Kouwenhoven kreeg in 2017 van het gerechtshof in Den Haag, in Den Bosch, 19 jaar cel voor illegale wapenhandel. En hij had ook oorlogsmisdrijven gepleegd in Liberia en Guinea. Dat gebeurde bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika verbleef. Ja, Kouwenhoven die vocht de veroordeling aan, maar de Hoge Raad die heeft het vonnis in stand gehouden. Ja. En medewerkers van de douane hebben een nieuwe creatieve manier ontdekt waarop drugs worden gesmokkeld. Zo is men gestuit op verdachte pinda's. Tussen de nootjes was crack verstopt. Aan de Surinaamse nieuwssite Waterkant is bevestigd dat de drugs afkomstig waren uit Suriname. Het is niet duidelijk om hoeveel crack het ging. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Ja, zo werden het wel hele verslavende pinda's, hè, kun je wel zeggen. Ja, het was voor de douaniers geen lastige zaak om te cracken. Zo meldt de douane er met een knipoogje achteraan. Het is trouwens niet voor het eerst, hè, dat de douane nieuwe manieren ontdekt waarop drugs naar Nederland worden gesmokkeld. Vorige maand werden bijvoorbeeld bolletjes cocaïne gesmokkeld alsof het nootjes waren. En een week geleden werd een lading wierookschaaltjes doorzocht. En die bleken ook nog een dubbele bodem te hebben waar weer crack in zat. Hè? Ja. Ja, de criminelen zijn heel inventief. Hè? En op deze dag in 1967, een goed jaar, de zendmast Wieringermeer wordt in gebruik genomen. De waarnemend commissaris van dat moment, der koningin in Noord-Holland, De Jong, die verzoekt Lopik telefonisch de kleuren tv-zenders te starten. Een week later zou de kleuren tv officieel in Nederland geïntroduceerd worden. Ja, 1967. Ik kan me herinneren een verhaal van mijn vader. Die ging toen in de tijd weg om een brommer te halen. Want hij wilde wat makkelijker naar zijn werk toe. En hij kwam uiteindelijk thuis met een kleuren tv. Ja, was een van de eerste in de straat die zo'n ding had. En ik kan me herinneren dat heel veel mensen toen in zijn straat ook keken naar die kleurenuitzendingen. Hè? Ja. Leuk is dat, hè? Goed, Voor de Wekker Wakker. Welkom, we zijn er elke dag, hè? Mailen kan Voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com. En hier is Eros Ramazzotti.

Ja, zo heel af en toe dan komt er weer een liedje uit van Sieneke. Ja, ze kan het nog wel hoor. Ik doe wat ik wil, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, en nabestaanden die de as van hun naasten willen uitstrooien in bijvoorbeeld de Efteling, die krijgen daarvoor nooit toestemming van het pretpark. Maar ja, het komt incidenteel toch voor, dat zegt het pretpark aan onder andere Omroep Brabant. Ja, zo sprak men met 6 oud-medewerkers die zeggen dat er wel eens as wordt uitgestrooid in de Droomvlucht bijvoorbeeld, of andere attracties. Ja, een van de medewerkers zegt, ik had er altijd moeite mee als er aan het eind van de dag ontdekt werd tijdens de sluitronde, of dat ik het zag op een van de camera's. Zo vertelt een ex-medewerker anoniem. De vrouw werkte tot 2022 bij het pretpark in Kaatsheuvel. Ze zegt dat de as altijd werd opgeruimd aan het einde van de dag. Dan liep een medewerker met een stofzuiger daar naartoe en vervolgens werd hij in een kliko geleegd en klaar is Kees. Zelf heeft ze dat nog nooit gedaan. Zo zegt ze, dat ging me echt te ver. Nou ja, as uitstrooien mag niet overal. In Nederland is het wel toegestaan op open zee bijvoorbeeld, of in je eigen tuin. Ja, in bossen, parken of andere openbare plekken is toestemming nodig van de eigenaar. Nou ja, volgens de oud-medewerker van de Efteling gebeurt het heel vaak stiekem. Hè? Dan wordt de urn meegenomen het park in. En dan op een bepaalde plek waar de overledene een bepaalde band mee had bijvoorbeeld, daar wordt dan de as uitgestrooid op een illegale manier, want het mag officieel niet. Hè? Ja, het pretpark heeft ook gezegd dat ze bezoekers niet extra gaan controleren. We gaan ervan uit dat de bezoekers respecteren dat het uitstrooien van as niet is toegestaan. Ja, ook komen er wel eens verzoeken binnen, zo zegt de Efteling, over het uitstrooien van as. Maar daar wordt ook nooit toestemming voor gegeven. Voor de Wekker Wakker, ik zeg goedemorgen. Dit zijn de Guns N' Roses en November 1. En wel een van de mooiste versies.

stadion. Uitverkochte concerten van deze dame. Honderden mensen die hebben ook afgelopen weekend in Parijs op een karaoke-show meegedaan. Die in het teken stond van de Canadese zangeres Celine Dion. Ja, haar reeks concerten, ik zei het al, is helemaal uitverkocht. En het stadsbestuur die probeert zo ook mensen zonder een kaartje tegemoet te komen. Dus dan worden er ook karaoke-shows gegeven. Hè? Ja, lekker is dat. Nou, we doen een liedje van Celine Dion samen met Peebo Bryson uit The Beauty and the Beast. Ja. Luister met aandacht. Goedemorgen.

Ik vraag me af of hij vroeger veel gepest is, deze man, deze Jermaine. Want hij heeft met zijn achternaam Stuiver. Ja, misschien zegt je dat nou niks meer, maar een stuiver, dat was vroeger 5 cent, hè? Ja, toen de Nederlandse gulden nog was, hè? Ja, Jermaine Stuiver, ik kom eraan. Ja, op deze dag trouwens in 1814, zo'n beetje rond deze tijd, is er aan boord een advocaat. En die zit aan boord van een oorlogsschip dat een fort bij de stad Baltimore bombardeert. Hij zet zijn gevoelens op papier. Die tekst kennen we nu als de Star Spangled Banner. Ja, sinds 1931 is dat het volkslied van de Verenigde Staten. En een belangrijke dag ook, zo rond deze tijd, want het typemachine lint wordt uitgevonden. Ja, tegenwoordig gebruikt niemand het meer, maar in de geschiedenis was de typemachine een waardevolle uitvinding. En in Leeuwarden in Friesland wordt de Meindert Tjulker doodgeschopt. Dat gebeurde op deze dag in 1997. Ja, Meindert Tjulker zei iets tegen een groepje jongeren dat een fiets aan het vernielen was. Ja, het groepje richtte zijn agressie op Tjulker en schopte de jongen dood. Op de dag dat Meindert Tjulker zou gaan trouwen, 19 september, wordt hij begraven. Ja, die avond om 11 uur houdt ook heel Nederland een minuut stilte in acht. De daders krijgen later lichte straffen, omdat niet duidelijk is wie de dodelijke schop heeft toegebracht. En dat allemaal dus vandaag in 1997.

onze Merel Keulen. Die vertelt dat tegen de nieuwszender in Limburg. Ja, ze wilde dolgraag een graf adopteren. Daarvoor had ze zelfs kennissen opgetrommeld die haar hielpen bij het verversen van de website. Om door de online wachtrij heen te komen. Ja, ze wilde koste wat kost een graf adopteren. Nou ja, de graven die kwamen dus beschikbaar. En na 20 minuten kreeg ze een bevestiging binnen dat het gelukt was. Ja, in Margraven. Op de begraafplaats en op de muur der vermisten in Margraten worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze dame die wilde graag de zorg voor een graf op zich nemen, omdat ze de begraafplaats als kind al bezocht. Hè? Ja. En een 76-jarige surfer, ja, je hoort het goed, 76 jaar, is afgelopen zaterdag overleden op de zee bij Noordwijk. Het lichaam werd in de zee gevonden door een helikopter. Het is niet bekend hoe de man om het leven is gekomen. De politie heeft een melding gekregen. Op het strand werd een aantal van zijn spullen gevonden. Er werd zowel op zee als op het strand gezocht naar de man. Ja, een politiehelikopter en de kustwacht die hebben vanuit de lucht meegeholpen om te zoeken. En zo werd er een persoon in zee gesignaleerd. En het was dus een surfer van 76 jaar. Ja, hoe houdt hij je hoofd om op die leeftijd nog de zee op te gaan? Een surfplankje, hè? Maar goed, dat eventjes terzijde. En op deze dag in 1971, de actie Geef Gezondheid voor Memisa is op tv. In het verleden, Willem Duis die presenteert vanuit de Doelen in Rotterdam de uitzending op het Eerste Net. In de uitzending wordt veel geld opgehaald. 13.398.000 gulden. Ja, en dat is allemaal bedoeld voor medische hulp in ontwikkelingslanden. En er is ook een live optreden van onder andere Rod McQueen. Ja, en die kennen we nog wel, hè. Het was toen dit liedje in 1971 wat hij deed op dat Foundraising Festival.

Altijd op zoek naar nieuwe muziek. Je hoorde Vormoe bij Voor de Wekker Wakker. En Always, ja, rond deze datum zo'n beetje. Vorig jaar, toen overleed Gerard Cox. Hij was cabaretier, zanger, acteur. Begon in de jaren 60 met cabaret en toneelvoorstellingen. Ja, hij werkte onder andere samen met Frans Halsema. In 1973 had hij een grote hit met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar ja, veel tv-kijkers die kennen Cox natuurlijk van Toen was geluk heel gewoon. En die trok miljoenen kijkers. Ja, hij schreef mee ook aan de serie en speelde met zijn ex Joke Bruis een Rotterdams echtpaar. Maar ja, zijn grote hit natuurlijk van toen, 1973 zei ik. Hè? Ja. Dat was deze.

0: natuurlijk elk jaar. En ook in andere hitlijsten komt hij elke keer weer voor, hè? Billy Joel. Billy Joel voor Intimi en Piano Man. Ja, goed. Dit was voor de wekker wakker. Ik hoop dat je een leuke dag beleeft. En wat mij betreft, tot morgen.
1: Hey, wordt eens

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Hey, Pieper, wat is dat, jong?
1: Maar je hebt dan oefenen.
0: Nou, het lijkt er niks vaak aan.
2: Ik wil
0: nog
2: nooit meer iets. Ik wil nog
3: een vanille. Zeg het
2: hey, jong, hier is mijn
4: muziek. No, wat zal dit?
2: Maar
3: wat
2: is
3: het
0: wie binnen het orkest de valse noot?
3: Ja.
4: En dan mag je mijn koor, Pieper.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

corner here. Come on, baby. Your line is

0: om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorle.nl. Lokaleomopgoorle.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

moet toch weer blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

Ja, als je dan leest waar de tekst over gaat, is mooi om te zien. Want het gaat helemaal niet over een jodeljongen. Het gaat over een kindje wat gewoon ligt te versterven op straat. En het mooie is dat zodra het nummer gespeeld wordt, eigenlijk iedereen in de Polonaise schiet. Tenminste, iedereen die nog een beetje kan lopen, schiet in de Polonaise. En er wordt heftig meegeklapt en gezongen. Mooie gewaarwording om dat te zien. En een van de dingen die ook heel vaak voorkomt, is het nummer van Rob de Nijs. Jan Klaassen, de trompetter, komt dan langs. Eigenlijk hebben we 3 of 4 LP's van Rob de Nijs. En eigenlijk wordt iedere keer wel de LP uitgekozen die de mensen dan het leukste vinden. Rob de Nijs.

Ja, Jan Klaas en trompetter van Rob de Nijs. En begin van jaren 70 leek het erop dat de zangcarrière van Rob de Nijs een beetje op een laag pitje kon staan. En hij werkte voornamelijk als acteur met Kun je de weg naar Hamelen vertellen en zo. Totdat Boudewijn de Grote Lennart Nijg dit nummer speciaal voor hem schreven over een pacifistische muzikant in het leger van de Prins van Oranje. En er zijn nog meer Nederlandse artiesten die ook in die tijd een beetje doorbraken. De Cats, die ken je vast wel in 72. Deze Volendamse band stond vooral bekend om de melancholische, meeslepende Palingstar Ballads. En Piet Feurman wilde eigenlijk gewoon een ander geluid maken. En schreef Let's Dance met behoorlijk wat energie erin. En in 1972 stond hij meteen aan de toppen van de hitlijst in zowel Nederland als Duitsland. En dat bewees maar weer dat de Volendammers definitief niet alleen meesters waren in emotie, maar ook een hele zaal plat konden spelen en voetjes van de vloer met The Cats, Let's Dance.

Piet Veerman was zo gek of niet met zijn idee om Let's Dance te schrijven. Terug in 1972. Iets verder terug nog dan 1972. De Edwin Hawkins the Singers. Misschien wel een bekend plaatje van Oh Happy Day. De grap is dat dit nummertje werd geschreven. Per ongeluk eigenlijk. Het is een kerkproject. En ze wilden op reis met de bus. En toen zongen ze dit 18e-eeuwse kerkliedje. En stak het een beetje een swingend modern liedje. Edwin Hawkins the Singers met Oh Happy Day.

Happy Day van de Edwin Hawkins Singers. Ik denk dat het wel 1000 keer gecoverd is. Het is ook in de film geweest van Sister Act, waar iedereen nummer waarschijnlijk van kent, die wat jonger is na deze show luistert. En George Baker, hij wordt er altijd uitgepikt.

0: De George Baker Selection met Lady of the River. En echte klassieker, ook weer uit het begin van de jaren 70. En hij komt zo meteen nog even terug met een nummer wat je eigenlijk allemaal wel kennen. Maar ik ga het niet verklappen. We gaan eerst luisteren naar Tammy Wyatt. Tammy Wyatt, de country koningin, die elk jaar trouw haar kappersvergunning verlengde voor het geval het succes ineens zou stoppen. Echt een heel mooi nummer. Ze zingt iedere noot met heel veel liefde en iedere noot is een verhaal. Tammy Wyatt met It's Gonna Take a Long, Long Time.
1: Wait.

Barnett. It's gonna take a long, long time. En het is tijd dat we een klein beetje de country western gaan verlaten. We proberen wat later terug te komen in deze eeuw. Maar we blijven een klein beetje hangen. Want die platen die wij kregen zijn van iemand die van heel veel soorten muziek hield. Van Frans, van Duits. En een van de klassiekers die we draaien. En die meestal ook wel gewonnen wordt door de mensen in de bakken. Je moet je voorstellen, zit een man of 30 zit daar in die grote zaal. En dan bak je koffie erbij, beetje kletsen en door die platen heen gaan. En dan komen dit soort platen ook tevoorschijn.

hij houdt er net zo snel mee op als dat hij het startte. Jacques Brel met Le Flamand. Een liedje over de Vlaamse dames. En dan ze behoorlijk op de krol en werd niet door iedereen in dank genomen. Ik spreek niet zo heel goed Frans, maar dit staat heel wat er in de boeken. Het is een klassieker. En in 1972, daar was deze uitvoering van. 1972 heeft hem opnieuw opgenomen. Nog een oudje, want het volgende nummer is al uit de jaren, wel jaren 40 denk ik. Artiesten als Louis Armstrong had het al lang opgenomen. Maar de artiest Fats Domino wilde per se dit nummer op zijn repertoire zetten. En tijdens de studiosessie in Los Angeles bleef hij maar gewoon de tekst vergeten. En zijn producer Dave Bartholomew werd er knettergek van. Hij vond dat sowieso al een ouderwets vreselijk nummer en wilde de stekker er eigenlijk uittrekken. Maar Fats kreeg het simpel niet voor elkaar om de tekst te onthouden. Dus... het versie die uiteindelijk een wereldhit werd, is daarom absoluut geen vloeiende magische one take. En dat komt omdat de studiotijd op was en Fats de tekst bleef verhaspelen. Hij heeft Bartholomew de fysieke geluidsbanden na de sessie letterlijk in stukjes moeten knippen. En hij plakte en knipte en de verschillende deels mislukte takes plakte hij aan elkaar. En zo blijkt dat dit nummer, wat een wereldnummer is, toch nog een beetje tot zijn recht te komen. Blueberry Hill van Fats Domino.

Blueberry Hill, Fats Domino. En als je goed luistert, dan hoor je het knippen van de schaar nog tussen de tekst door. Hij kreeg het gewoon niet voor elkaar. Maar het is een wereldhit geworden en ik ben blij dat hij het zo gemaakt heeft. Het volgende nummer wat op van de plaat komt, en dat is altijd een nummertje wat ik meestal als ik het hoor, zeg ik het uit. Maar in dit geval zal ik het helemaal uitspelen. Ik zal je vertellen waarom. Want het is heet Edelweiss en het is een nummer van Ray Conniff. En het is helemaal geen Oostenrijks oud liedje. Het is geschreven voor The Sound of Music in 1959. En het origineel was heel fragiel en akoestisch en zo. En Ray Conniff die heeft een techniek met het enorm veel mannenstemmen en vrouwenstemmen erin. En die volgen de melodielijnen. Dus de vrouwen volgen de strijkers. En de mannen volgen de koperblazers en daardoor verdubbelt alles. En de reden dat ik hem afspeel, speciaal voor jullie natuurlijk, is omdat het ook de leadsong is in een serie op Netflix uit voor mij 2024. The Man in the High Castle met Alexa Davalos en Rufus Sewell. Wat een ontzettende goede serie is dat. Als je tijd hebt om te kijken, 4 seizoenen, maar de moeite waard. Het gaat over een apocalyptisch iets met Duitsland en Japan en Amerika en zo. Wij gaan eerst luisteren naar Edelweiss van Ray Conniff. En dat maakt het veel mooier.

blijft een heel irritant nummer. En het zit in je hoofd voor de rest van de dag. Maar dat geeft niet. Edelweiss was een hartstikke mooi nummer van Rick Conniff. En het volgende nummer wat we gaan draaien is van The Carpenters, Top of the World. En dit nummer was bijna nooit uitgebracht als single. Want Richard Carpenter vond het nummer niet sterk genoeg. Was voor de hitlijsten en liet het gewoon staan op het album. Maar pas nadat countryzangeres Lynn Anderson de song coverde. En Lynn Anderson is ook een hele bekende Amerikaanse zangeres. Country en western. Toen had Richard Carpenter iets van, wow, dat moeten we even doen. En ze deden heel snel een eigen versie. En die is ook heel bekend. Lynn Carpenter, Top of the World van The Carpenters.

Carpenters met Top of the World. En we blijven nog even het country en western gebeuren. Want als we Nederlands country en western zeggen, dan zeggen wij Saskia en Serge. En eind jaren 70 gingen ze helemaal naar Nashville om dit nummer te zeggen. It's good to be back home again, Saskia en Serge.

Saskia en Serge met It's Good To Be Back Home Again. Helemaal vanuit Nashville. Ja, de Amerikanen vielen er met tweeën voor. Zo strak en zo mooi dat het nummer in elkaar zat. Ik moet zeggen, je hoort het niet meer zo vaak op de radio. Maar ik weet nog heel goed. Het is eind jaren 70. Ik denk dat ik een jaar of 8, 9 was. Ik zat boven op mijn kamer met een transistorradiootje van RS. Met zo'n dial erop. En toenmalig op, was Radio 3 er al toen? Ik weet niet wanneer er al. Toen waren op de radio luisterde ik altijd naar Met het Oog op Morgen. En dit nummer speelden ze best wel vaak. En dat doet mij herinneren aan die goede oude tijd. En dat is ook het leuke van plaatjes draaien bij de Gulden Akker. Want die mensen hebben ook nog steeds een goede oude tijd. En ze zingen mee en ze leven op als je het nummer ziet. En ze mensen kunnen heel de middag kunnen ze stilzitten. Maar bij dat ene nummer staan ze op, zover ze nog kunnen. En dan spelen ze met iedereen mee. Ze zingen. En dit is ook een van de nummers die daar heel vaak op voorkomt. En dat is Willeke Alberti met Spiegelbeeld. En het is vast afgelopen weekend gespeeld op The Pride.

Willem Koper heeft hier met Spiegelbeeld. En ik zei dat hij wel gedraaid zou worden op de Pride in Amsterdam afliggen. Maar dat is helemaal niet waar, want als je de Gate op 100 voor je pakt, staat er helemaal niet in. En eigenlijk verdient ze die plek wel, want het is een prachtige Nederlandstalige zangeres. We draaien heel veel Willem Koper en Siska Peters bijvoorbeeld ook op die middagen bij de Guldenakker. En mensen genieten van de muziek. En van de week speelden we een Duits nummer en er zat een vrouw en die zei van, ik vind het verschrikkelijk om die Duitse nummers, dat weet ik niet. Dus toen hebben we deze maar gedraaid.

0: Ja, het gastvrije Brabantse land. En dit nummertje is van de O1607. En het is geschreven door Pierre Cartner natuurlijk. Maar de band was nog een beetje Brabants. Want O1607 was het kengetal van Oosterhout in de tijd dat er geschreven werd. En deze Disneyland-slager die deed het altijd goed. Want het is zelfs het officieuze volkslied van Noord-Brabant. Na Guus Meeuwis, ik weet niet wat er eerder was, maar... In ieder geval, ze gaan er geen ruzie om maken. 1607 met het leven is goed in een Brabants land. En als we dan in het Brabants land beland zijn, dan is het net zo makkelijk om ook even naar dit nummer te luisteren. Onze eigen Goolse troubadour, Jo Hogendorm, in 1983 schreef hij dit. Samen met John van Rijt. En het is wel grappig, want het werd opgenomen met een beetje lekkende accordeon. En ik snap ook wel dat het daarom beter klinkt.
1: Ik zie u daar zo geren liggen, dorpje waar ik geboren ben. Meeuwen.

gaan door met Brabants Durpke. En deze had ik al beloofd, want we hadden eerst George Baker. Nu hebben we ook George Baker selectie, maar met een wat bekender nummer, denk ik. Het nummer Una Paloma Blanca. En iedereen kent het wel. Het is eigenlijk gewoon geschreven voor de gezelligheid, want George Baker was gewoon bezig. Zondag op de keukentafel, dit popte in zijn hoofd. Una Paloma Blanca, George Baker.

George Baker met Una Paloma Blanca. En ik wist niet eens wat een paloma was. Maar ik dacht, het klinkt leuk, laten we het maar gaan doen. En afgelopen zondag riepen ze door de zaal van... Herre jij ook van Vicky Leandros? Iets meer apropos. Apropos bedoelden ze van Vicky Leandros. Geschreven door de vader. Gewonnen in het Songfestival.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale Omroep Goorlen. Yes. Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
1: Ja, jij. Okay.
0: Ja, maar niet minder. Ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën. Ja. Zo, ik even terug.
2: Wij werken ook.
1: Wij werken elke nacht.
2: Op een andere manier.
1: Maar we hebben ook altijd vakantie.
0: Ja. Kijk, dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom dat mee beginnen, heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
1: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
1: Nee, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
1: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
1: Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, daar helemaal, hè?
1: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
1: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: Kijk, en van de heel de moonshine en sweet thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets
1: doorgaan.
0: Van iets van ja doorgaan, maar ook iets van gospel. Yes, dat wij een licht tegengeluid maken.
2: Vredegelicht, ja, dat laten we nu horen.
3: Dat is dus een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staples Singers.
0: Het nietjescore.
2: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
2: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik zeg. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
1: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover. Even op inhaken, hè. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen, voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
1: Nee? Nee. Nou ja, goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Je hebt er gebruik van gemaakt, wil
1: zeggen. Nee, want we werkten allebei. We moesten wel gewoon, Margot moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
1: Maar die was er wel blij mee, dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
1: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
1: Tuurlijk. Dus dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hey, maar we komen toch voor een verhaal in terecht. Hey, Staples Singers.
2: Ja.
0: I'll take you there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, we noemen het ook gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt de gospel.
0: Ja. Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. Ja. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken, tegenwoordig hoor je niet zoveel meer van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd, denk, oh, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness, de Style Council.

0: Start for Happiness.
1: Yes.
0: Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon om. Volgens mij is hij deze muziek is. Want hij heeft een heel hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
2: Dat denk jij, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staan.
2: Maar je kunt het horen. Je kunt het horen. Daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die.
2: Ja,
0: daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in tel gebeurd zijn.
2: Wenovergang, hè? Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
2: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P.S.N.T. And When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... Ja, echt heel leuk. En met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die er een hoppertje in moet springen. Jazz, alles. Alles zit hierin. Vind ik echt heel erg leuk.
2: Ja.
0: Ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar, even voor jouw playlistje. Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al die muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week pot.
2: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dat van deze week naar volgende week
2: zetten? Goed. Ja?
0: Hé, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer. Volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover. Van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Broussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja.
2: Van Solomon.
1: Ja, met ja, de cover. Ja, met de cover, ja.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En ja, wel mooi. Ik neem je mee naar Zomers Klanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania Allstars kennen we. Fania is een platenlabel. Fania Allstars waren allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dus dat is natuurlijk.
1: Inderdaad, wat je zegt, 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, gaat Ronel nou op achter de kiezen zitten en kunt gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeggen met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van wat is deze slaapverwekkend.
1: Nee, we zitten 12 uur op de
2: razen. Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee, Galil.
2: Ik ben al zover al.
0: Galil.
1: Galil.
2: Ja. Nou, oké. Galil, zullen we het maar zeggen. Galil Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk je alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar uitgebracht. En Galil die komt uit het Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus ik wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan ook van alles aan.
1: Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt de krachtige apolitiek. Het is geen politiek. Apolitiek humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een heel mooie. A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb toch een beetje kippenvel van als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Galil Edgar.
1: Onthoud
0: een beetje gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud hem maar die naam.
2: Ja.
0: Hey, en de volgende, Ezra. Die, dat vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week hebben we hem ook gedraaid. Hoor. Ja. Nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje, ja.
0: Dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. Yep. En ja.
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Je mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: dan waren je eigenlijk op deze maandagavond zo op North Sea Jazz. Waar de Ezra Collective...
1: Eentoon blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook zonnetje, terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen. Ik ben de DJ hier, de technicus.
0: Ja, de techneut. Nou, weet je wat... Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Maar ja, weinig. Heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat... Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9. Ja, en eigenlijk nooit. Dus af en toe doe ik dat eens een keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt... Hij heeft zelfs aan de sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken... de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja, ja,
0: echt. Roland, als je zit... Ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan het timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek. Soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze... Ik hoop niet dat hij autobiografisch is voor Roland. Want hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

0: de liefde een keertje niet mee. Ik help je zoeken, want diep is de zee.
1: Ja, leuk, heel leuke
2: tekst. Ja, ja, ja, ja, hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt poppenmuzement. Ja,
1: en hier is het gras groen nog bij de ergens anders.
2: Ja. Zit er ook wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. Ja, hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
1: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
1: Binnenkort, ik weet niet in ieder geval, maar daar zijn ze wel mee bezig. Zal het na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En ja, dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. En hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen. Ja, dat.
1: Ik weet niet of ik, oh jawel, nee.
2: Nou, jawel,
1: nee, ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen. Maar niet uit.
2: Kijk.
1: Komt goed. We gaan naar een nummer van mij toe nou, hè?
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, ja. En dat is eigenlijk, toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Maar dat hij de gesneuvelde... Hè,
2: de haan van de ziel.
1: En dit is een nummer, Peace to the World. Ik denk van, dat volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is Telg uit de Elman familie.
1: Een zoon, hè?
2: Ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van
2: Greg
1: Elman. Ja, ja, klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan
1: horen.
2: Dat
1: kunnen we wel horen, dat het met Elman Brothers invloeden heeft.
2: Devin Elman.
3: De begeleiding zal ook wel gebeuren door vaderlief, denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: En Maren.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is een jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: En ja, hij is ook kind van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken dat.
2: Als drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer van het laatste
2: bestaat nummer. Niet, toeval bestaat nee. niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van ja. het eerste uur kwam daar vandaan.
2: Ja. Firewalker.
0: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, ja. Zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan ja, bedoel dan, ik die van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Het broertje, oh nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongsleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
1: Sweet Dreams, en is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
1: Het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakt zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Procol Harum.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker. Combineert een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opdaten tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren. Toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat hij van een cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is een cover.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Ook maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, die heeft zwaar leven gehad. Dus zal hij het nog gemaakt hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salés.
3: Zydeco.
1: De ene keer?
0: Ja, zeg maar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: in de intro zeiden jullie, hé, dat is Mutt. En dat is niet jullie, zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja.
1: Maar het is,
0: maar dat is niet zo raar. Dat is niet zo raar, want heeft ze sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, welke? Neem maar aan, ook in een band speelt.
0: Ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat
1: ja,
0: dat gewoon echt
1: leuk.
0: Ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak van Mick Jagger. Hè? Goh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dat is vrij lang. Dat is een live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, en hoe verder geen toelichting?
1: Hoe verder geen toelichting, nee.

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn? Of kunnen wij dat gewoon wegschuiven?
0: Denk ik wel. Dat was aftiteling, denk ik.
1: Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV...
0: Ook durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar...
0: Van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja. Want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessions. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ah, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, hey, American Mile.
0: Ja. Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker, gitaarmuziek.
0: Ook, door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album, is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
0: Heel recent.
1: Ja. Herinneringen waren op.
0: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Dat is herinneringen maken, hè?
1: Ja, ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
0: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven.
1: Hey, dat is wel een
0: mooie. Ik had het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja, zullen we dat doen?
0: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, The Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom maar halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven, dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van hé, er is techniek dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer.
2: Ja, precies.
0: Ik word hier heel blij van.
2: Ja.
0: Hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
2: Hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
3: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
2: Deze.
0: Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
2: Dan. Ja, inderdaad. Dan gaan we heel terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
2: Soul, disco, funk, blablabla. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we van kennen?
2: Contact.
0: War.
2: Yeah. Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit...
2: Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
2: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan ga ik toch gewoon luisteren.
2: Ja. Yeah.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè. En dat vind ik een leuke programma. Dat we daar gewoon samen stellen. En iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: In Memphis? Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Ja. Maar zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
2: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres.
1: En... Hij is nou toch
2: topsporter? Zeg!
3: Zeg!
0: Hè? Huh?
1: Hij is nou toch topsporter met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op in kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia.
1: Hey, okay. Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
1: Okay.
0: Oh. Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
1: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healey Band.
0: Yes. Inderdaad.
1: Jeff Healey, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleden. Hij was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
0: Nee.
1: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg hij een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg je oogprotheses. En uiteindelijk is je wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké.
3: Zo.
0: Grote ziekte.
1: Ja.
3: Ja, dat is zeker.
1: Ja,
0: ik ken Jeff Healey. Je zit op een stoel met zijn gitaar op schoot.
1: Met zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
1: Een en al. Ja, goed. Ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen, hè. Zeg het eens...
0: Een beetje goede bluesmuzikant heeft daar Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder Steph bijvoorbeeld. Mirage. Maar ja, goed, daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is. Hè? Niet gehoord. Nee. Ja, hij stond blijkbaar in de lift en toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Stevie van, hey, die noemde de kerel bij zijn naam.
0: Ja.
1: Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, nou ja, it's a wonder.
1: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè? Ja.
0: Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles?
1: Het is officieel, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, ja, maar een Beatle.
1: En het is wel een Beatle. Maar
0: en nou schijnt het verhaal te zijn dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van het nummer.
1: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
1: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album, daar is het op komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee, staat niet.
1: Nergens.
0: Ja.
1: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja.
1: Klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healey Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ik zit heel verrast te kijken. Dan zien jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma aan het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
1: Ja goed, maar het praat dan wel over een van de beste gitaristen die het ooit is geweest, denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tast en op het gevoel.
1: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
2: Ja.
0: Zo zei je, uit jou, waar jouw historie. Hart van open ging, een openbaring qua muziek.
2: Ja, dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
2: En dit nummer, Getaway, uit 76. Dat is ook de openingstrek van het album. Ja, ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
2: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, semi-live album. Eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon een studio.
0: Ja.
2: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
2: Dat is dus... Denk aan Maurice White, die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
2: Er was nog een leuke bezetting van 9 man. Ja. Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
2: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Al McKay.
0: Ja, inderdaad.
2: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te luisteren.
0: Nou, we gaan de mensen thuis plezier.
2: Yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo perfect ervaren. Dit is echt, ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd een bepaald soort, tenminste, zo vind ik het, blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja, maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth, Wind & Fire hebt gehad?
2: Ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja.
2: Maar had, hè?
0: Had. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: En mijn Bonnie over the Ocean. Had.
0: Hey, bandje van nu. I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit. En,
1: I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Ja? Of dance Like Jagger. Sorry.
1: Ja, dance like, I Feel Like Dancing. Wel een heel andere Liquid
0: Gold. I Wanna Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California. Ja.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Korrelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.

0: lekker zo.
1: Gaat lekker zo.
2: Goedenavond. Strak op tijd, hoor.
1: Nou. Ruim op tijd, toch of niet?
2: Ja, gewoon precies op tijd.
3: Nou, laat was het ook alweer. Ja. Zo lang geleden.
2: Een uur wacht.
1: Echt lang geleden, inderdaad, ja. Voor mijn gevoel is het al weken geleden dat we hier gezeten hebben.
2: Nou, dat klopt ook.
1: Voor mij is 3 maanden geleden dat we de laatste uitzending hadden. Seizoen 13 was voorbij.
2: Ja,
1: dat komt vorige week. Voor 2 weken geleden hadden we eigenlijk de eerste start. Ja. Een valse start. Dus dat ging niet door.
3: Het paste niet in onze drukke agenda's.
1: Nee, en die was druk. Ongelooflijk.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Het is niet anders.
1: Dus een druk programma vandaag. Want we hebben ontzettend veel liedjes die we gaan draaien. We hebben weer leuke verhaaltjes erbij. Het enige die we missen is Rick. Want die zit nog in de auto onderweg naar huis. Dus Rick, je luistert natuurlijk. Dat snap ik ook wel. We bellen jou rond 8:58 voor het Goorlesnieuws.
3: Goorlesnieuws, belangrijk.
1: Ik neem aan dat je even voorbereid hebt, dus dat komt allemaal in orde.
2: Het zal wel rustig zijn.
1: Dat dacht ik, ja. En Sjaak had een goede opener bedacht. Ik vond het meteen een lekker nummer. Het is een heel oud nummer alweer, hè? Van Bruno, of niet?
3: Nee, dit is het nieuwste.
2: Dit is wel vrij rustig.
3: Dit is van zijn nieuwste soloalbum.
1: Kijk.
3: Hij heeft natuurlijk een hoop... nummers uitgebracht samen met anderen.
2: Het is allemaal een single, denk
3: ik. En zo. Maar dit is zijn nieuwste single. En zoals ze op de radio natuurlijk zat te luisteren, treffend antwoorden. Als je hierop stil blijft zitten en niet iets aan je lijf gaat bewegen, dan is er iets grondig mis met je.
1: Lijkt heel mooi. Ja. Bruno Mars, On My Soul.

0: Ja, Bruno Mars.
1: Wat een lekker plaatje zit, zeg. Heerlijk.
2: Dat jij die nog helemaal gemist had, Hartje.
1: Compleet. Compleet.
2: Oh,
1: ja, kan
2: een,
1: niks aan doen.
2: Echt een prachtig album uitgebracht.
1: Ja, dat is mooi gedaan.
2: Ja.
1: Ik ben geen fan van Bruno Mars normaal gesproken, maar dit is wel erg lekker. Ik zit nog even met Father and Son in mijn hoofd, denk ik.
2: Ja.
1: Dat is een beetje het idee wat er heerst.
2: Geef hem een kans.
1: Ja, nee, dit geeft zeker een kans.
2: Father and Son. Is dat van Bruno Mars?
1: Van mij wel.
3: Nee joh, dat is van die Nederlandse muzikant.
2: Dat is die Nederlandse muzikant. Die
1: Nederlandse rommel.
2: Ja.
1: Ja, goed, dat bedoel ik. Zo zit het in mijn hoofd.
2: Hij is van Hawaii, hè?
1: Oh, is hij van Hawaii?
2: Dat is net anders,
3: oh, vandaar.
1: Hè? Oh, kijk.
3: Het waait ook.
1: Ja, het waait heel. Hawaii.
3: Het waait gewoon.
1: Dat is gemakkelijk.
3: Hawaii muziek hier.
1: Ja.
3: Dus. Maar dus, ik denk dat wat hij hiervoor gemaakt heeft, vond ik zelf ook minder, hoor.
1: Ja.
3: Ja.
1: Is dit Bruno Mars, die gast die in zijn linnenbroek op het podium zat te dansen altijd met een Hank Lewis?
3: Ja, beetje.
1: Ja, dat je.
3: Beetje. Ja. Bewegelijk figuur.
1: Ja, wij kant hier rust op. Maar goed, niks aan te doen. Good Vibes van Parazaar per ongeluk bij toeval. Sjaak, die komt van jou uit.
2: Nee, maar die komt
3: hij uit van mij uit.
1: Niet?
2: Die stond er al
1: stond
2: in.
1: Er al in?
3: Stond hij er al in.
2: Dus meestal zet jij er even iets in tijdelijk om een...
1: om een vulletje te hebben.
2: Om een vulletje te hebben. Ja. Dus ik neem aan dat hij uit jouw krochten komt, hè?
3: Ja, dat denk ik niet.
1: Nou ja, goed, dan komt hij uit de koken van Rick.
2: Van Koos.
1: Ik vind het toch
2: of
1: lekker,
2: of
1: hoor.
2: Van Koos. Ja. Mij kan ook van Koos, hè?
1: Ja, heel goed.
3: Want het is al 3 maanden terug.
1: Ja, dat is waar. Ja. Het geheugen.
2: Nou,
1: dat
2: we geven, weet je wat, we geven Koos de schuld.
1: Ja, net zo.
2: Tenzij het een lekker nummer is. Daar heb ik hem maar in gezet.
1: Ja, het is een lekker nummer. Ja, dat is sowieso. Het is
3: ook weer, dan zal hij wel van mij zijn.
1: Ik denk het wel. Ja. Ja, ze kozen hier bewust voor het opnemen met analoge apparatuur en vintage instrumenten. Hè?
3: Oh, ja? Dus,
1: ja, een soort vintage krijgen we nou te
3: horen. Ja, dat klinkt weer niet erg als van mij. Hè? Nee. Nou, dit klinkt wel als van mij. Hè?
1: Toch?
3: Ja.
1: Nou, dan geven we maar jou, Koos, Parazaar met Good Vibes.
3: Ja, toppie.

0: wordt ook wel redelijk vaak de tekst van het titel komt heel vaak voor.
1: Ja, in een dat is ook het idee van een titel. Hè.
0: Ja. Ja. Nou, dat hoeft helemaal niet. Ja, de titels die helemaal niet voorkomen in een nummer. Dat is ook een leuke voor...
2: Een themaatje.
1: Een thema met thema. Titels die niet in de tekst voorkomen.
0: Ja. Dat lijkt me...
1: Over 2 weken hebben we hem al. Ja. Dus dat wordt dan over 4 weken.
2: Goh, ongelooflijk.
1: Dat is alweer 1 november, denk ik.
2: Dat is makkelijk.
0: Hey, hij draait al.
2: We lekker overheen. Jan Gonda, Burning Temptation.
0: Lekker
2: een beetje soul. En ook weer authentieke apparatuur met live gespeeld partijen.
1: Meen je dat nou?
2: Absoluut.

0: zo'n mooi trompetje op de achtergrond, hè?
1: Heerlijk, hè?
0: Burning Temptation.
2: Ja, ja, echt een kort nummertje.
0: Ja, uit Liverpool komt zij. Het
2: is
0: Heiling. Zij?
1: Hij.
0: Hij?
1: Het is een hij.
2: Ja, oh. Maar...
1: Oh. Jalen Nagunda is een hij.
2: We hebben een hele strakke broek aan, denk ik.
0: Zit er lekker in dan, ja.
1: Maar hij kan hoog komen, ja.
0: Ja, hij kan zeker hoog komen.
1: Het is jammer dat de Bee Gees gestopt zijn, want hij zou zo kunnen invallen.
0: Hij kan zeker invallen. Ja, ik kan zeker tussendoor.
1: Nee, lieve.
0: Ja, dan gaan we volgende damesgroepje dan, van het volgende liedje. Niet één damesgroepje?
1: Nee, maar wel gierende gitaren. Die horen er af en toe bij.
2: Ja.
1: En van de laatste album van de Black Keys. Ze maken eigenlijk niks slechts. Dus deze is ook weer goed.
0: En hoe heet die?
1: Where there's smoke, there's fire.
0: Oh, oeh.

0: Het is wel een mellow beginnen, mannen. Want het is allemaal, de laatste vier nummers, allemaal op oude akoestische instrumenten. Allemaal een beetje rauwe sound en zo.
1: En het volgende nummer ook weer. Zo een beetje afzetten tegen het AI-gegenereerde...
0: Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens.
1: Gewoon echt door mensen gemaakt, hè?
2: Nou, hoe is dat het?
0: Ik denk dat het wel uiteindelijk is, ja.
2: Het mag voor mij wel wat vlotter.
0: Ja? Nou, daar hebben we niet heel veel keuze gekozen wat dat betreft.
2: Nee?
1: Oké. Ik scroll eens even door naar wat jij in het tweede uur erin hebt gegooid.
2: Nou, niks bijzonders.
0: Eigenlijk niet.
1: Ja, is ook niet echt sneller te noemen.
2: Nee, die ging in het begin... Ik had er niet zo bij stilgestaan dat het snel moest zijn.
1: Nee, ook niet. Dat hoeft ook niet, hè?
0: Het is echt
1: niet te vallen.
2: De lange plaat is wel een... We dachten van, nou...
0: Ja, dat is een lange plaat, maar ik heb die uitvoering niet gevonden.
2: Nee?
0: Nee, ik heb een korte uitvoering. 3:28.
2: Kort is ook leuk.
0: Ja, dat is, je kan 3 keer achter elkaar spelen, heb je een lange plaat.
2: Maar... Over 2 weken doen we de MFSB.
0: Ja.
2: Dat is ook leuk.
0: Wat was dat ook alweer, MFSB?
2: Let's Clean Up the Ghetto.
0: Oh ja, ja, dat is een van de eerste, hè? De rap, de ja, Black Music.
2: Een lange...
0: Even een goed verhaaltje bijzoeken. Een belangrijke plaat geweest in de historie. Dat weet ik nog wel.
2: Ja, leuk. Ja,
0: even opzoeken wat het was precies.
1: Maar niemand die het nog herkent. Hey, we zijn bij een thema aangekomen.
0: Oh, thema.
1: Een vast...
3: lekker zo, thema van de week.
2: Duivels.
0: Oh, Koos, hoe kun je dat nou weer verzinnen?
1: Rustig aan. Ongelooflijk. Rustig aan.

0: zijn die mensen al lang vergeten.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Dus die drie luisteraars, zouden dat toevallig ook 3 maanden geleden hebben geluisterd. En nou
2: we hebben wel 4 nieuwe nummers, hè, toevallig.
0: Ja, we hebben hem wel anders uitgevoerd.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: De uitvoering is geheel nieuw.
1: Dit is deze ken ik helemaal niet, het nummer. Ja, voorheen natuurlijk nu wel, maar voorheen ken ik het niet. Dat kan.
2: Ik ook niet, hoor.
0: Die werd mij aangeraakt door Spotify. Die gooide mij in een lus. We hadden het net over de weekly lijstjes en zo.
1: Yeah.
0: Maar hij vult ook automatisch aan als je wat nummers hebt geluisterd.
1: Yeah.
0: En dan gaat hij automatisch een playlist aanvullen.
1: Ah, dan krijg je dit soort...
0: En toen krijg je dit soort zooi.
1: Marcus King, de Marcus King Band.
0: Ja.
1: Een soort hardgevissige en hardgevisser band.
2: Dat is gewoon
0: Marcus King met de Marcus King Band.
2: Dat is de broer van Mark.
1: Ja,
2: dus. King, denk ik of zo.
1: Ja, dat denk ik. Dat kan haast niet anders.
0: Ja. Ja. Maar goed, het nummer heet in ieder geval Honky Tonk Hell. En dat past wel bij Duivels.
1: Ja, Duivels. Het klinkt Duivels genoeg.
0: Ja, dreigend.
1: Nou, zeker.

0: Geef een keer nummer.
1: Ook gewoon old school muziek, hè?
0: Ja, absoluut.
2: Ja, lijkt een beetje Waylon, vond ik.
1: Ja, ja, mee eens.
0: Absoluut. Dan we gaan we weer terug naar de rust, want het is toch weer een...
1: Ja, moeten we niet een praatje doen of zo? Ja, Rick is er niet, dus die zit normaal altijd doorheen te ouwe horen. Hè? We draaien maar door.
0: We gaan gewoon door.
1: Rick die heeft natuurlijk wel de Italiaanse berg geklommen.
0: Ja, dat is
1: Stelvio.
0: Ja, dat is hij zeker.
1: En wat plaatjes heeft hij gestuurd. Nou, dat is wel een pittig dingetje, hoor.
0: Ik vind van wel.
1: Ik ben benieuwd wat voor muziek hij mee terug gaat nemen.
0: Nou, laten we eens gaan luisteren wat Rick voor muziek teruggenomen heeft. Rick, ben je aan de telefoon?
1: Ja.
0: Want wat
1: Rick,
0: heb je meegenomen?
1: Ben je daar?
0: Ja, hallo, goedenavond. Nee, hij is toch niet helemaal aanwezig.
2: Nee. Hij deed een tunnel in. Denk
1: ik. Slechte verbinding.
0: Dankjewel.
3: Kan
0: heus
3: wel ergens tussen,
0: hoor. Ja, goed.
1: Ik denk dat hij wel wat Italiaanse muziek mee terug gaat nemen.
0: Dat hoop ik wel.
2: Dat is het.
0: Nou, ik heb wel een leuke vanavond in zitten, hè. Echt een goede Italiaanse...
1: Een Italiaanse kleiter.
0: Ja, een beetje Italo-achtig.
1: Ah, goed zo.
0: Meteen. Dus is wel gezellig.
1: Nou, dan blijven we nog even bij het thema.
0: Met z'n makkelijk. Laten we dan deze maar doen. Dat is een rustig liedje van ILO. En het gaat weer in het thema van de week natuurlijk met Evil Woman.
1: Ja, want het hoeft niet altijd natuurlijk
0: over man te
1: zijn. Hè? Nee. Je kunt ook een duivelse vrouw hebben.
0: Over een vrouw, dat is al snel duivels dan.
2: Nee.
1: Dat zijn ze allemaal eigenlijk. In de kern.
0: Ja. Oh. Oh yeah.

0: we need more cowbell.
1: Ja, eigenlijk wel, hè?
0: Eigenlijk hoort het er al wel bij, hè? Onze cowbell. Ja, hartstikke leuk. Leuk nummertje.
2: Oh, gezellig. Voor die evil woman om aan de nek te hangen.
0: Sowieso. Ja,
2: dat is een goede bel.
0: Dan zie je ze wel beter lopen, inderdaad.
2: Ja, dat is
0: wel.
2: Ja.
0: Dat is katten met een belletje om. Heel irritant altijd.
2: Ja.
0: Ja, we razen er doorheen. We zijn echt ver over de helft al. Met,
2: ja, daarom zei ik van, we moeten meer praten,
0: ja,
2: denk ik.
0: Ja, we gaan daar toch Rick even bellen in de auto. Kijken waar die is.
1: Ja, we hebben een heleboel reservenummers, jongens.
0: Zeker.
2: Ja, dat sowieso.
0: Het meeste reservenummers allemaal op dit moment. Ja.
2: Ja, iemand die had gewoon alle reservenummers volgeknald in plaats van gewoon een playlist. Denk het.
0: Ideaal, toch?
2: Denk het.
0: Nou, die zijn doorgeschoven van de andere uitzendingen.
2: Oh,
0: hè?
2: Toch wel.
0: Ja, het is toch... ja.
2: Er zijn ook wel een paar waarbij je kan kwalificeren van die blijven altijd reserve.
0: Ja, helaas wel. Dat is niet anders.
1: Ja. Ja.
2: Maar goed.
1: Ja.
2: Dat is ook maar een mening, hè?
1: Vandaag komt er een keer naartoe moeten. Ja, wellicht, hè?
2: You never know, maar we hebben nog een half uur, hè? Dus we kunnen nog gewoon heel wat...
0: Alles vol stampen. Ja, Evil Woman in een half uurtje geschreven.
2: Was dat in een half uurtje geschreven?
0: Een half uurtje had hij geschreven.
2: Ja. Waarom kan ik dat niet?
0: Ongelooflijk, hè? Ja. Ja,
1: ik kan helemaal geen liedje schrijven. Dus dat is vrij makkelijk.
0: Als een offertje op het album. Dus hij moest het even doen. Niks aan te doen.
2: Ja. Nou, lekker hoor. Dat is talent, noemen we dat dan.
0: Ja, toch maar wel.
2: En mijn talent ligt op een ander vlak, denk
0: ik. Ja, gelukkig wel. Ja. Ja.
2: Ik ben nog aan het uitzoeken waar, hoor.
0: Ja, dat kunnen we wel helpen. We kunnen wel een quizje openen. We zullen een WhatsAppje openen voor het talent van Jacques. Jacques zoekt talent. Dat is een beetje Filemon zoekt een hobby.
2: Ja.
0: Was het toch? Of Arjen Lubach zoekt een hobby, was het volgens mij.
1: Oh ja?
2: Lubach,
1: daar kijk ik echt nooit.
0: Ja, ik heb dat wel vorig jaar veel gekeken.
1: Ja?
0: Maar dit is te laat voor mij nou. 11 uur, dan ligt ik al te knorren.
2: Gaat dan licht uit, ja?
0: Ja, bij mij ligt
2: al.
1: Nee,
2: dat heb ik
0: helemaal
2: niet.
0: Nee, dan zou je het kunnen kijken. Het is best wel aardig hoor. Ik kijk het terug meestal.
1: Ja?
0: Ja, onderweg naar huis. Kijk het terug, een half uurtje. Ik mag het wel, kan het wel hebben.
1: Dus elke dag toch?
0: Iedere maandag tot en met donderdag. Nou, ja, we gaan toch geen reclame maken voor een RTL-programma? Ik weet niet wanneer het is, Koos. Dan moeten de mensen zelf maar uitzoeken wanneer het is.
1: In ieder geval laat.
2: Nou, we hebben nog wel trouwens... Of hoort dat bij het Goorles Nieuws?
0: Wat? Nee, we hebben vandaag ook niet, hè?
2: Nee, ja, dat weet ik niet. Misschien heeft Rick dadelijk...
1: Oud nieuws.
2: Oh. Maar we kunnen de luisteraars wel verheugend mededelen. Want wij zijn natuurlijk aap trots dat wij hebben meegedaan gaat lekker zo aan de muziekquiz bij het Jan van Mezuis.
1: De ETZ muziekquiz.
2: Zijn goede van het ETZ.
0: Ja, was een groot succes gisteravond.
2: En dat was een groot succes. En wie was zo galant om te zorgen dat iemand anders met de eer mocht gaan strijken en landde keurig netjes op een tweede plek?
0: Gaat lekker zo.
2: Gaat lekker zo. Team gaat lekker zo.
0: Op zaterdag.
2: Wij hoeven niet al die eer. Laat het maar gewoon aan iemand anders.
0: Nee, het was een leuk team. Sowieso een hele leuke avond. Een hele leuke dag georganiseerd door de mensen. Met
1: helemaal goed.
0: Kinderbingo en DJ Parent. De collega van ons stond ook te draaien daar.
2: Ja, en het ETZ is natuurlijk een goed doel. Want daar hebben ze een studio waarin mensen muziek kunnen maken.
0: Ja.
2: Zowel bezoekers die even stoom af willen blazen, als patiënten die even wat afleiding nodig hebben. En ze trekken ook rond bij de mensen langs.
0: Ja.
2: En dan maken ze even muziek bij mensen die het moeilijk hebben.
0: Gisteravond was de benefietavond. Ik geloof dat ze bij elkaar €2400 opgehaald hebben. Dat was best wel goed bedrag. Ja, want ze moeten tegenwoordig zelf betalen, hè, de mensen van deze
2: studio. Ja, ze moeten zichzelf bedruipen.
0: Het is niet meer dat de overheid daarin bij springt of dat het... De eerste hulp je op bij ongelukken daar iets mee doet.
2: Zoals in geheel Nederland zelf zorgen voor...
0: Dun broek op hoog houden.
2: Ja. Tot op zekere hoogte kan dat natuurlijk. Maar...
0: Ja, als je een broek al aan hebt, dan kan je hem hoog houden. Ja. We zijn het volgende alweer. Het gaat
2: vast
0: gaat
2: item.
0: Uber rap.
2: Ja, we hebben toch even een paar minuten kunnen rekken zo. Hè?
0: Daarom.
2: Het gaat zo snel.
3: Jaaks crypto plaatje.
4: Let's look at the cryptogram.
2: Ja, laten we eens naar dat plaatje kijken. Want na een half jaar, dan dacht ik, het mag wel weer een keer. Laat ik mij eens eventjes helpen door een goede paar prompts te geven.
0: Ja, en AI, het gaat prompt.
2: Ja, en AI dan een plaatje te laten fabriceren. Nou, dat is gelukt. Wat we zien is twee retro postbodens met PTT er nog op hun kleding. Heerlijk. En die serveren een wat ernaar uitziet, een heerlijke cocktail.
0: Ja.
2: Aan een, je ziet nog net een hand die het aan wil nemen. Ik was dat niet, overigens. Het was niet bij mij aan de deur. Want het was AI en die verzinnen dat.
0: Ja.
2: Nou, dus ik had hem nog nauwelijks gepost. En Hartger zei al van... ik voer het plaatje in een AI. En die zei tegen mij... Hey, dat ken ik, want die heb ik net ergens anders voor gemaakt. En dan krijg je ook een antwoord.
3: Ja,
2: ja, op die manier. Ja. Dus AI, het zit overal. Hè. Die tentakels die raken zo... Bij mij door, door het draadje en dan bij Hartger zo.
5: Heel vreselijk.
2: Of door het draadje de computer in.
0: Gaat hij gewoon door.
2: En er zit gewoon één grote lus. Maar Virginie Mes had hem goed deze keer. Ja. Want we kunnen wel verraden dat het was Postman.
0: Ja. Ja.
2: Postman met een E.
0: Ja, ja, dus meerdere Postman, hè?
2: Ja, ja, met het nummer Cocktail, want dat bestaat.
0: Ja.
2: En Jeske, die had die zat er dichtbij. Die zei Post Malone met Pour Me a Drink. Maar ja. Het zijn twee postbodes. Oftewel, dan heb je toch over postmen.
0: Postmennen, dus helaas.
2: Nou, en dan voor de mensen die dachten, had ik het nou goed of niet goed? Tijdens de vakantie hadden we er nog twee gemaakt om de mensen een klein beetje bij betrokken te houden.
0: Ja.
2: De ene was LaRue met Bulletproof. En die was inderdaad goed geraden. En de andere was Pink met Cover Me With Sunshine. Die vond ik wel leuk, want dat was een koffer.
0: Ja.
2: Een koffer met zon,
0: ja, zeker. Ja,
2: zonnetje erop, hè?
0: Een ander soort plaatje kunnen
2: wegen. Heerlijk. Ja, ik had van alles kunnen bedenken, maar dit was het gewoon. En de ene stond op Gaat Lekker Zo en de andere stond op de Facebookpagina van Lokale Omroep Goorlen.
0: Ja.
2: Van de Log.
0: Beetje afwisselen, hè?
2: Beetje afwisselen, een beetje rijden. Maar mocht je die andere niet hebben gezien, kijk even op de Log. Vinden ze ook leuk, hè? Op de Facebookpagina.
0: Ja.
2: En dan vind je hem.
0: Af en toe worden daar leuke dingen gepost.
2: Ja, zeker wel. En belangrijke dingen ook. Als er iets te gebeuren staat.
0: Zeker.
2: Dus houd het in de gaten. Wij zetten er ook wel vaker op. Hè?
0: Ja, ja, heel vaak.
2: Oftewel, deze aflevering gewonnen door Virginie Mes met Postman met het nummer Cocktail.

0: Lekker een blij zomernummertje hoor, dit. Ja, cocktail. Zo klinkt het, hè?
1: Beetje raggy.
0: Ja, vind ik wel gezellig. Kunnen we hebben. Ja. Dus.
2: Ook alweer redelijk oud, toch?
0: Ja. Ja. Moet ik kijken hoe laat het was, want ik weet dat meestal wel.
2: Ik heb
0: Postman 88. Hij is weer 98.
2: Ik wou zeggen. Ja, dat is toch ook alweer. Ja. Nog bijna 13 jaar oud. 25, ja. Zeg maar.
0: Waarom? Zo hard gaat 88. Dat. Zo hard gaat dat.
1: Nog meer.
0: Ja.
1: 30.
0: 30 jaar. Even kijken. Ja. Even een draaiboekje erbij halen. Als we weten nu wat we aan het doen zijn. Want we hadden natuurlijk...
1: Crypto-plaats.
0: Crypto-plaats is geweest, ja.
2: Ja, maar daarna krijgen we eigenlijk de rubriek die verval is.
0: Ja, de kitchen slide die we niet meer hebben.
2: Ja, die we niet meer deden. Maar die stond er nog in.
0: Kan vandaag makkelijk, want het is we hebben plek zat nog. Dus,
2: ja, nee, dat...
0: Laten we hem maar in gooien.
2: En ik had een klassiekertje.
0: Ja, ja, is echt leuk.
1: Ja, dat is lekker.
0: Ja. Ook weer een beetje lekker zomers, hè? Ja. Rupert Holmes.
2: Strand van Copacabana bijvoorbeeld en zo.
1: Ik denk nog iedere dag van de dag te lezen.
2: Dat is dus nog ouder, ja.

0: Rupert Holmes met Escape heet het nummer officieel. Maar we kennen het waarschijnlijk als de Pina Colada Song. Ja. Zoals veel andere mensen het kennen. Oh, nee. Ja, zoals een gezellig lied kennen.
1: Drankliedjes.
0: Drankliedjes, ja. Even leuk, Pina Colada. Mooie tekst over hoe dat het nummer over gaat. Het is leuk om te zien. Eng liedje op de achtergrond. Dat betekent dat we een onbekend eng nummer gaan draaien. Ik ken het helemaal ook weer niet. Voordat ik dit binnenkreeg. Dus ik weet niet van wie die is.
2: Carol G.
0: Ja.
2: Nee, Carol G, dat was een hit.
0: Ja.
2: Oh,
0: ja.
2: Jullie luisteren geen radio meer. Nee, dat is een beetje het probleem. Zelden. Jullie zitten allemaal gevangen in je eigen lus. Nee hoor.
0: Ik luister natuurlijk alleen of lokaal omroep geworden. Dan zit ik op beperkt 60.000 nummers. Ja. Meer hebben we niet. Of Omroep Brabant op het werk.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Ja,
0: kan niet anders. Dus het is een beetje...
2: Maar Carol G werd ook op Omroep Brabant gedragen.
1: Ja, maar luister je Radio 2 nog wel eens?
2: Weinig.
1: Ik heb toevallig vandaag een uurtje gevolgd gehouden.
0: Ja.
2: Ja, het wordt weer minder,
1: dat is gewoon een NPO3 geworden.
2: Ja.
0: Ja, is allemaal hit natuurlijk.
1: Nou, ik vind echt de muziekkeuze is ook keer. Nou, Jeroen van Inkel, s'ochtends gaat hem wel, maar daarna kan je hem maar uitzetten.
0: Oh ja, doet hij de ochtendshow tegenwoordig?
1: Ja, in het weekend alleen.
0: Oh, ja, oké.
1: Ja, door de week luister ik helemaal niet meer naar.
0: Nee.
2: Het is wel zo dat als ik de radio opzet, dan hoor ik heel vaak Jeroen van Inkel. Die hoor je wel s'avonds, die hoor je s'ochtends. Ik denk van, die valt ook overal in.
1: Valt in.
2: Altijd een stand-in.
0: In de keukenkast heeft hij ook gewoon een setje staan. En dan als er staat de koken eruit.
2: Maar als goede tweede, die Tim Op de Broek. Want die hoor je dan ook overal.
1: Ja, dus dat gaat er wel.
2: Die heeft het middagprogramma opgevangen. Hè?
0: Maar, ja, dat zeg maar
1: Emily niks meer. Wild.
0: Nee, dat is niet mijn ding. Maar goed,
2: Carol G. Ik dacht,
1: ze hebben het nog erger hoor.
0: Ja?
2: Oh. Ik dacht, we doen een beetje zomers.
0: Ja, daar ben ik helemaal voor. Want het wordt donderdag 86 graden buiten hoor.
2: En als jij dan eens even... Carol G. En dan zeg jij eventjes in jouw beste Spaans hoe het nummer heet.
1: Si antes te gustare corandido.
2: Ik vond het een mooie poging.
0: Ja, het is zeker een 7 waard, Koos.
1: Ja,
0: de eerste 3 woorden kloppen.
1: Ik ben dyslectisch, hè. Dus
2: maar gelukkig komt deze zin veelvuldig voor in het nummer. Dus je kunt er een beetje op oefenen.
1: Si antes te...
2: De bier conocido.
0: Laat het maar de mensen gaan stellen.
1: Conocido.
3: Echt.
1: Nee,
3: dat
1: haal ik je niet uit.
2: Sí.
0: Mensen die er echt verstand van hebben, die snappen dit helemaal.
1: Ja, ik denk over het bier.
0: Denk ook. Ja,
1: in de bier.
0: Ik zal even een googeltje eroverheen gooien. Dan ga ik je straks vertellen wat het betekent.
2: Of het was.
0: Carol G.

0: Cientes to Rubiera Conocido van Carol G.
1: En wat betekent dat?
0: Ik heb niet gezocht. Ik hoorde namelijk dat de tv-uitzending gestoord was. Dus ik ga even kijken wat er uitgezonden wordt.
1: Ah, okay.
0: Maar tot nu toe lijkt het redelijk goed te gaan. Dus,
1: dus dat is bijzonder.
2: De blokjes is echt een koos dingetje.
0: Ja,
2: dus.
0: Ja, daar kan je niks aan doen. Het gaat lekker zo in ieder geval. We zijn weer terug hier bij een uitzending. En dan we toch een beetje in de zomer zijn, dan kunnen we net zo goed eventjes naar het Italiaanse zomer toe gaan.
1: Oh, toch? Rick, goed hè? Ja. Italiaans, Rick.
0: Italiaanse zomer.
1: Na de Stelvio, hopsai.
0: Ja, zal het wel mooi zijn. Dit is natuurlijk het pianomotief is een klassieker van dit nummer. En voor mij als je hem hoort...
1: Zeg je de vijfde symfonie.
0: Ja.
1: Of de zevende.
2: Nee, u weet het al,
0: altijd de vijfde. Ja.
2: Het is altijd de vijfde.
0: Ja. Ja.
2: En hoe ging de zevende dan ook alweer?
1: Ja, geen idee.
2: Of de negende, is ook een bekende.
0: Ook? Het is in ieder geval iets op piano. Met
2: de gezelligheid erbij.
1: Dit is voor bij het haardvuur. En een kaarsje.
2: Een
1: stinkend kaarsje.
2: Ja. Piano les 1, toch?
1: Haardvuur, ja.
2: Of twee al.
1: En dat je nog van die gekleurde stippen op de toetsen hebt.
2: Die stickers.
1: Ja.
2: Die gewoon niet meer af te branden zijn.
1: Heerlijk. Ik keek in de meterkast en dan zag ik aan de zijkant. Ik denk, wat staat daar nou? Er stond nog een oud toetsenbord met al die stickertjes erop toen de kinderen die typeles hadden.
0: Oh, van typeles, ja.
1: Ja.
2: Blink type. Ja, we hebben hem niet meer, maar die hebben we gehad, ja.
1: Ja.
2: Al die kleurtjes.
1: Maar deze ken ik inderdaad nog wel, ja.
0: Ja, ja.
1: Maar het is wel een beetje een zo'n zomervibe rustig nummer, hè?
0: Ja, toen was dit heel hip. Italië was niet altijd heel snel, hè?

0: Pet Shoes.
1: Heb ik ook nog. Ik heb nog wel een drumcomputer. Heb ik nog.
2: Een Roland 88.
1: Een Roland heb ik nog.
2: Ja, Koos, heb je gewoon al de klassieke 88 thuis?
1: Zou het zo kunnen.
2: Ja, dat snap ik.
0: En die heb je nooit mee
2: hier
0: naartoe.
1: Met van die dingen keer op een keer zelf mee drummen.
2: Ja, die kan dan nu.
0: Die heb je nooit mee hier naartoe genomen.
2: Thuis Casivo programmeren.
0: Ja, je mee naar de uitzending en dan overal door ieder nummer heen drummen.
2: Het is niet zo moeilijk. Dit.
1: Nee, kun je 8 maten in kwijt volgens mij. Ja. Dan hebben we het over dezelfde acht.
2: Ja.
1: Ik ga hem zoeken.
2: Ja, dat is echt,
1: ik weet nog dat hij ligt in een doos met een kettingformulier.
2: Ja.
1: Weet ook niemand meer wat dat is.
2: Ja. Ja. Je zal het maar nodig hebben, dus heb jij het nog.
1: Oh, precies. Ja, waarom? Ik heb ook nog een matrixprinter waar het papier in kan.
2: Kijk, lekker man.
1: En ook die dataprinter.
2: Ja.
1: Met nog een cassette in een folietje.
0: Nee.
1: Oh, zo'n bandje.
2: Niet uitgedroogd, niet uitgedroogd nummertje.
1: Ik weet nog, op de zaak moesten die dingen altijd zelf bijvullen.
2: Ja. Oh. Ja, zo'n inklint bijvullen.
1: Zo'n inklint, precies.
2: Ja, tot hij er doorheen ging.
1: Moest je in opdraaien, vreselijk.
2: Ja.
1: En dan moest je heel voorzichtig doen natuurlijk. En dan had je iets te veel erop.
2: Ja, dan lag je dat ding zwart.
1: Ja, precies. Dan ging je dat ding printen. Nou,
0: dit was wel uit de tijd dat Giet Titulaar nog helemaal hip en visionair leuk, was.
2: Heb je dat gelezen in de krant over Giet Titulaar?
0: Ja, het had wel gelijk,
2: van de toekomst. Fascinerend.
0: Ah, ja.
2: Met
0: een hele hoop dingen zijn uitgekomen.
2: De wonderige wereld. Ja, ja. Echt fantastisch, ja. Ik weet er altijd uit.
1: Hij praat ook altijd een beetje zo.
2: Bij het Even de Ron hadden wij dan naartoe.
1: Ja.
2: En daar had je een beeldtelefoon.
0: Ja.
2: Dan word je echt nog niet fantastisch. Ik denk, ken dat nou?
0: Hoe kan dat, hè?
2: Ja, nou, ja.
1: Moet je allemaal naar nou, ja. Zegt,
2: ja.
1: Oh. Ja, als je dan ziet wat tegenwoordig kan. Maar het was toen hartstikke leuk.
2: Ja, dat is hartstikke is heel mooi. Ja.
0: Hij had de opkomst van de barbiers die je tegenwoordig in iedere straat heeft. Die had hij niet voorzien, hè?
2: Hij had een baard. Dus
0: maar gezien zijn baard en hoe die groeide dan...
1: Maar ook de nagelshops allemaal niet, hè?
0: Nee.
2: Maar ik heb nooit Giet Titelaar zijn nagels gezien, dus...
1: Nee, dat is
0: wel zijn baard, maar die was ook niet echt gesteld.
2: Nee. Nou, toch wel.
0: Nou, ja.
2: Het ziet er altijd uit. Het baard en haar waren hetzelfde.
0: Maar het was niet zoals nu. Het is wel bijgevoerd, denk ik.
2: Nee. Tegenwoordig moet het allemaal wel strak en hard en... Ja. Dat ziet er niet op. Dus...
0: Ik vind het wel een leuk nummertje, die Casino met Alex Chopin.
2: Ja, dus je moet even zoeken wat het precies is, maar het pianootje is wel lekker.
1: Voor mij is het wel mooi in Chopin. Dus,
0: Goos heeft een andere mening, ik hoor het.
2: Dus Pierluigi Giombini heeft het geproduceerd. Casino schreef de tekst, dus ik weet niet of het... Het is een romantische tekst die meer verlangt naar romantische tijden.
0: Oké, maar het is wel een lang bedje.
2: Ja, een heel lang beetje inderdaad. Ja.
1: Goh, heel lang beetje.
2: Daar doen we nu moeilijk over. Geen probleem. Volgende liedje er maar. Net zo makkelijk toch?
0: Ja, een extra.
2: Feel the Real for Cookers.

0: En zo zijn we langzaam met het volgende uur ingerold.
1: Ja,
0: man. Het is 9 uur. Dus, normaal gesproken hebben we nou het
1: Goorlandse nieuws.
2: Goorlandse nieuws, maar er is geen
1: maar
2: nieuws.
1: Hebben we al verklapt. Hè? Wij waren tweede bij
0: tweede de quiz. Bij de quiz, ja.
2: Ja.
1: En,
0: niks aan te doen.
1: Nou, verder nee. Buiten is het droog. Dat is opnieuw.
2: Ja, gebeurt ook niks in Goorlen.
0: Zoals ik op file staat, staat er file eigenlijk?
1: Nou, er gebeurt altijd wel wat in Goorlen. Kom. Het is niet dat er niks gebeurt, hè?
0: Even kijken hoor. Wat er wat
1: file staat. Nieuws?
0: Nee, file nieuws. Niet echt. Het weer misschien interessant. Ja, het wordt 18 graden. Morgen wordt het 22 graden bewolkt. Dinsdag 26 graden lichtelijk bewolkt. En het verhaaltje, daar moet je zelf maar bij denken. Het is nu 18 graden buiten en 5%
2: 18 graden op de
1: ja, nou, wat ik nog wel als Goorlandse nieuws, en dat kwam ik ergens tegen op een nieuwsforum of zo. Dat, Reo Schurro had weer een auto opgeblazen met, met agenten erbij, politie erbij. Zo van wat er doet, hoe wie? De kracht van illegaal vuurwerk is.
2: Oh. Wie had dat gedaan?
1: Reo Schurro. Onze
2: Nielse.
1: Reo Schurro.
2: Reassure.
1: Ja, maar die hadden dan.
2: Ik denk, wat is dat nou?
1: Weer even in Riel stonden we laatst weer ergens op. Maar
2: Reassure.
1: Dus. Maar dat was het ook. Nou, we zijn klaar.
2: Nou, geweldig. Auto opgeblazen.
0: Ja,
2: klaar.
0: Ja, was niks.
2: Mondverbrand.
1: Nee, veel niks. Oh, en natuurlijk wel dat er de afgelopen. Ja. Hebben jullie dat ook gehoord? De afgelopen 2-3 dagen geleden. Toen vloog zo'n AWACS-toestel vloog over.
0: Ja, dat is vet, hè?
1: En zo'n propellervliegtuig, zo'n grote. En die waren allemaal aan het springen en zo. En aan het oefenen.
0: Ja,
1: nee, maar dat was. Ik had het nergens gezien in de aankondiging dat die oefening eraan zat te komen.
2: Nee, dat was niet. Nee,
1: die hebben ze niet van tevoren aangekondigd.
2: Nee. De hond van ons vond het niet leuk.
1: Nee, maar het kwam ook wel super laag over, hè?
2: Ja, het was heel hard.
1: Echt, ik zag ongeveer het wit in de ogen van de piloot.
2: Ja. Ja. Ik heb ze niet gezien, maar ik heb het wel gehoord.
1: Nee, maar ik heb ze wel gezien. Nou, dat was behoorlijk heftig. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, leuk. Ja, ze vlogen van Eindhoven naar Gils, hè?
1: Ja.
0: En terug.
2: Ja.
0: Ik heb nog wel wat nieuws natuurlijk, want aanstaande donderdag is er om 7 uur is er bij de Gulakker is er een gezellige bijeenkomst. Themaavond.
1: Donderdag.
0: Waarbij de notaris langskomt, Jacob Borgesius, kandidaat notaris, die wil vertellen over hoe je dingen goed kan regelen voor later. Iedereen kan komen, vanaf 7 uur is de inloop, half 8 begint het, tot een uur of half 9, 9 uur. En dan is het lekker naboren met een kaartje. Ja, precies, wat ga je weten? Was een testament ook het belangrijkste? Wat is een privéclausule en hoe werkt deze? Was de rol van de executeur bij een nalatenschap en wat zijn de kleinkindlegaten en wat zijn klein, daar heb je echt notaris, daar gaat het allemaal uit.
2: Kleinkindlegaten.
0: Donderdagavond 17 september aanstaande, goed geregeld voor later bij de themaavond.
2: Nou,
1: bij goed geregeld voor later al niet zo anders. Zorg dat je voldoende van die suicide pillen in huis hebt.
0: Ja.
1: Een goed stevig stuk touw met een lus erin, dat je leert hoe je daar knoop in moet leggen, een schuifknoop.
0: Ja,
2: schuifknoop.
1: En eventueel een pistool met een paar goede kogels.
2: Ja, ik sprak laatst iemand.
1: Je weet het niet, hè?
2: Ik denk van hoe kom je aan een pistool? Nou, dat wist hij wel.
0: Ja,
1: echt waar?
2: Gewoon in Goorlen kon je gewoon een pistool op.
1: Echt waar? Nou, ga weg.
0: Oh.
1: Gewoon in Goorlen.
0: Ja,
1: ik weet wel overal is alles te krijgen, maar
0: ja, dat is natuurlijk zo'n kast bij waar je van de
1: Gewoon zo'n kast waar ze van die boeken in staan.
0: Ja.
1: Achter het derde boek op de eerste rij.
2: En dan gebeuren nog veel meer dingen. Je denkt van, Goorlen?
1: Wacht even, dit
0: is nieuws.
1: Er zijn zelfs 4 mensen die 2 wekelijks een uitzending mogen maken.
0: Echt,
1: gewoon, die wordt uitgezonden op gewoon de...
2: Nee,
1: de etter.
2: We hebben toen zo'n bijeenkomst gehad voor wat de Oekies allemaal doen. Hè?
0: Ja?
2: Of hoe de Oekies misbruikt worden aan de Oekies. Ja. Dat wil je helemaal niet weten wat er gebeurt.
0: Waarom? Interesting.
2: Ja, er rijden auto's met Oekraïense vriendinnen.
0: Ja.
2: Van België naar Goorlen.
0: Oh.
2: En in Goorlen gaan ze dan een klusje doen en dan weer gauw terug naar België.
0: Jee.
1: Oh.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, die eens een paar.
0: Ja. Heel veel.
2: Ja, nou, genoeg.
0: En die kunnen ook al stukken en zo.
2: Dit is net iets anders doen dan stukken. Ja.
1: Maken wel dingen stuk.
0: Ja.
2: Nou, nee. Natuurlijk niet.
0: Nee, maak ik. Ja, huwelijks.
2: Ja.
0: Huwelijk aan te maken. Nou, ja,
2: als je niet oplet, wel natuurlijk.
0: Ja. Nou, dan heb ik nog één leuk nieuwsberichtje. Dat is dat Willem 2 1-1 gelijk gespeeld tegen Alkmaar.
2: Ja.
0: Nou,
2: ongelooflijk.
0: Ja, voor het eerst. En ADO heeft gewoon alweer verloren.
2: Ja.
0: Ja, kan niks aan
2: doen. Ja, ik denk dat we volgens mij moeten ze 9 december tegen ADO.
0: Ja, dan zou één van de twee moeten verliezen. Dus ik win altijd.
2: Ja.
0: Ja, dat is niks aan doen.
2: Ik denk, zo leuk, gaan we heen.
0: Nou, daar kan je niet aankomen, die kaart.
2: Dat komt niet aan.
1: Nee, dat is gewoon niet te doen, hè?
2: Nee, dus staat al maanden staat. Nee, is nog niet misschien. Ja. En er is misschien is uitverkocht.
0: Ja, uitverkocht, ja.
2: De rat
0: is een topwedstrijd, hè? Ja. Reserve nummertje wat erin gezet, dan zijn we op tijd. Het is Vanessa Paradis, La Scène.
2: Ja.

0: Tja. Dan... Vanessa Paradis, La Scène en moi, zijn ze.
1: Oh, gratis, hè? Een extra nummer.
2: Oh, oh, echt,
1: kost niks, hè?
0: Komt niet zo heel vaak voor, hè?
1: Gewoon erbij.
0: Komt niet zo heel vaak voor. Ja. Nee. Dus nou, dan zijn we er gewoon weer aangekomen bij ons standaard programma.
3: Zijn we helemaal op tijd, gewoon.
0: Ja, echt, hè? We gaan gewoon op ons gemak.
4: Ja.
0: En Koos.
3: Wat is de samenhang?
1: Ja, dat wou ik nou net vragen.
3: Ja, daar heb ik wel over nagedacht. Nou? Ja. Maar ik kon het niet ontdekken.
1: Is het niet zo dat dit nummertjes zijn die bij de muziekquiz naar voren kwam? Want ik weet dat Casey in the Sunshine Band erbij zat.
3: Ja, wel, ja. Ja, ja, er zit wel een link. Daar heb je gelijk in.
1: Misschien ben je daardoor getriggerd. Dat je dacht van, oh ja, dat is wel eens leuk.
3: Maar hadden we toch een ander nummertje?
1: Dat was een ander nummertje.
3: En die van Chic was ook een ander nummer. Dat was Le Freak.
1: Ja. Maar ja, ze waren wel allebei...
3: Ik denk Le Freak, die was ook wat ik hoorde.
1: Ja, dat is wel.
3: Dus ik noem een andere.
1: Ja. Ik weet wat, ik ga volgende keer, want we hebben nou thuis weer de pick-up werkend gekregen met dank aan Koos.
0: Oh, heel goed.
1: Ja, ja. Maar...
0: Had hij een goede stekkertje afgeknipt?
1: Ja, het goede stekkertje afgeknipt. Ja,
3: eerst dan de verkeerde en toen de goede.
1: En daarna keurig netjes gesoldeerd en alles weer gemaakt. Gezegd, je kunt ook hem eventueel verbinden met een...
3: Kroonsteentje.
1: Nou, Koos, dat was vloek in de kerk.
0: Ja, kroonsteentjes.
1: Dat kan niet, hè? Nee, geen kroonsteentjes. Nee. Maar hij doet het. Maar we hebben twee dozen met LP's en singeltjes.
0: Oh, kijk.
1: Dus ik kan wel eens een keer een playlistje maken.
3: Heb je die van de Guldenmarkt meegenomen?
1: Nee. Die hadden wij nog vroeger.
3: Daar stonden ze ook, hè?
0: Stonden volop.
1: Ja. Maar dan kan ik natuurlijk wel mijn playlist gaan aanvullen met
3: Jacques, die oude troep gaan we er niet doen, hè?
1: Nou, hey, dat is gewoon van Casey en de Sunshine, Chief, dat soort
3: tussen
1: dingen. Ja, met name zitten die er allemaal tussen.
0: Ik nodig je van harte uit om gewoon op een zondagmiddag bij de Gulden Akker...
1: Oh, met die doos meenemen.
0: Kan je gewoon je platen meenemen en dan kan je daar fijn plaatjes draaien met de bejaarden. Dan maak ik daar dan weer een programma van bij de lokale nommer.
3: Neem het een keer op.
1: Ik moest weer even wennen, want even een grapje tussendoor. Nou ja, het was echt waar. Mijn dochter die had het dopje erop gedaan op de naald van dingetje. Ja, er zit dan een beschermdopje op. Hè? Ja. Dus,
0: heb je een dure pick-up dan?
1: Nee, er was helemaal geen dure pick-up. Maar er zat wel zo'n dopje
3: op. Dure pick-up. Maar zelfs de 33 en de 45 toeren zijn afzonderlijk regelbaar.
0: Zo.
1: Ja. Maar ik zette er zo'n maxi-single op. En ik zet hem op de beginstrook.
0: Ja.
1: Dus ik zit zo te denken, waarom schuift hij nou niet op? En dat duurde even. En toen dacht ik van, oh shit, dat beschermkapje zit er nog op. Dus hij stond op dat beschermkapje. Bestond die beginstrook, begon die uit te schuiven.
3: Nou, zak je wel heel diep in mijn
0: hart. Sorry, dat geeft gewoon aan hoe lang geleden het is dat jij een plaat
1: hebt. Ja, echt heel lang geleden.
3: Kooit nog zo. Wat zo...
1: Ja, het was
3: er zat ook geen liftje op.
1: Nee, geen liftje.
0: Moet je ook met de hand erop zetten.
1: Met de hand erop zetten.
3: Opgooien.
1: Ja, het is old school. Maar dan kun je wel scratchen.
0: Ja, nou, ik was toevallig aan het kijken voor een plaatspeler. Ik heb helemaal geen platen, maar dan heb je van die dingen die kom je dan tegen. Ja. Maar tegenwoordig heb je best wel goede kopieën van de Technics. Die zijn best wel oké.
1: Yeah?
0: Ja? Ja, Technics was natuurlijk de plaatspeler.
1: Ja, Technics. Ik had ook een Technics.
0: Isabel en ik hebben die allebei weggegooid. Weggegeven, bij spreken. De
3: Philips Direct Drive.
0: Ja. En hier bij de log hebben ze wel gehad, maar die waren ineens weg toen er verbouwd werd.
1: Ik had een ik had zo'n samengesteld setje. Ja. Ik had een Technics en een Sansui. Had ik.
3: Sansui.
0: Dat zijn rare tijden.
3: Ja. Ik ben helemaal geswitst naar Kenwood ooit.
0: Ja. Ik ben altijd Onkyo trouw geweest.
3: Onkyo. Ik heb nog wel een Onkyo receiver nog.
0: Ja. Ja. Bij mij staat hij in de schuur, doet nog steeds. Met Rose 301 boxjes erbij. Daar heb ik hard voor gewerkt toen ik 16 was.
3: Ja,
1: en voor de luisteraar die denkt, wat heeft die Koos toch allemaal? Nou, die heeft een soort loods hoor, Koos.
0: Ja.
1: Hij heeft een
0: reserve-osculator. Een
1: reserve-osculator.
3: Een osculator,
1: oscillator. Een receiver, alles heeft.
3: Jij wou hem niet hebben. Ik zei, daar staan. Je wou zeggen, ik moet een goede versterker hebben. Nou.
0: Ja. Een condensator heeft hij ook als het
1: maar kom jongens, dan heb je zo'n
3: misschien wel, twee.
0: Twee condensator.
3: Twee condensator.
0: Nou ja, goed.
3: Maar als je nog van die oude dingen tegenwoordig kan het allemaal heel klein met veel meer watten.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar niet meer zo leuk.
0: Het is wel zo, als je ooit nog een adapter zoekt, ik heb nog een kist vol adapters, die ik niet meer gebruik. Dus als ik ga hem weggooien, dan heb ik hem nodig.
3: Ik heb een hele zo'n curverbak vol weggeflikkerd van die dingen.
0: Echt waar?
3: Ja.
0: Ja, ik ook moeten doen.
3: Dus eigenlijk. Ik heb een verzameling overgehouden van 5, 12, 24 volt.
0: Ja?
3: Met een beetje gangbaar. Ja, precies, man.
0: Ja. Met een...
1: Maar dan zul je zien, hè.
0: En dan kan je hem ergens aan elkaar lassen. Als je goede...
1: Dan zul je wel zien dat je binnenkort heb je een net afwijkend modelletje nodig. En die zat in die curvebak.
3: Ik heb jullie keer kunnen helpen. Dat was de adapter van het single modem was kapot.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat zijn lastige
3: adapters. En bij Ralf en Monica is dat ook al een keer gebeurd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Zeker als rommel.
3: Ja, zo kom je. Ja. Dus. Ja, het is niet zo heel barstig geweldig. Niet zo geweldig goed spul. Maar.
0: Nee. Anyway, we waren bezig met het thema.
3: Oh ja, we waren.
0: Koos Keus. Dat Koos. We eindigen met adapters. Ik vind het goed werk.
1: Precies. Maar dat is eigenlijk de connectie.
3: Oh.
0: Hoppakee.
3: Ik meteen even in de bas.
0: Ja. Ik zet de bas iets harder. Gewoon gezellig.
3: Lekker bassen.
0: Bas op de bas.
3: Bernard
0: Rogers. Sick. I want your love. Hier op de lokale omroep.

0: had dat ooit gedacht, hè, zo'n buisklok, dat het dat goed zou doen met het nummer?
1: Ja.
0: Nou, was het voor het eerst, hè?
1: Die konden er wat van, die twee.
2: Oh, gaat weer goed.
1: Oh, ze ook een plaats, denk ik.
3: Kraak en smaak wou je al draaien.
1: Die kraakt gewoon een beetje. Die,
2: ja, kraakt. Ja,
1: die stof.
2: Stoffig geheel.
1: Dus een borsteltje moet je dan...
2: Eigenlijk wel, ja. En die zijn moeilijk aan te komen, hè, die platenborstels tegenwoordig.
1: Dat zal best wel, ja. Druppeltje water, hè?
2: Ja, werkt ook goed, toch?
1: Ja, werkt heel goed.
2: Dat is makkelijk.
1: Moet je, gedestilleerd water moet je nemen, hè?
2: Ja, anders dan het water uit de regio, dat is keihard.
3: Dus, osmosewater.
1: Osmosewater, doe maar. Ja, dan moet je gewoon even je val gewoon de glazen was er aan zeggen, hier met het water.
2: Ja. Er stond laatst een glazen was in de straat. Die hadden twee huizen tegelijk, hadden die aan het, aan het wassen. Ja, zo slim. Ook met zo'n stok en ding eraan.
3: Oh.
2: Ja, niks aan.
3: Hé, hey, hallo. Ja, niks aan. Valt hij weer weg.
2: Ja, I Want Your Love van Nile Rodgers met Chic in Koos Keus.
1: Nummer 1, nu kom je nummer 2.
2: Ja.
1: Ik denk uit hetzelfde jaar, zou dat kunnen?
2: Denk het wel. Dit was het 78 Chic. Ja, en dan,
1: 78 was verreweg het beste jaar voor de disco.
2: Toch wel, ja.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Ik weet eigenlijk niet wanneer het was. Zal ik even moeten nakijken? Nee, ik zie het zo snel niet staan.
1: Ik ook niet.
2: Nee, dus het zal ongeveer dezelfde periode zijn. Het is in ieder geval ook weer disco, dus het past helemaal in het straatje. Ja,
3: Kentucky Fried Disco.
2: Ja, Kentucky Fried.
1: Kentucky Fried Chicken.
3: Ook een heel herkenbaar intro, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, precies. Deze kon het ook weer.
3: Zeker wel.
2: Oh, extra drums.

0: Ja. Blijft leuk, Koos.
1: Lekker.
0: Heel goed.
2: Zeker wel.
0: Heel goed, ja.
2: Er staat tegenwoordig geen streepjes meer bij hoe vaak die al is gedraaid.
0: Nee.
2: Heb je ooit nog eens een keer een tijd lang volgehouden?
3: Ja, ik denk, ja. Deze is voor het eerst, toch?
2: Ja, dat denk ik. Deze versie voor het eerst.
3: Dit seizoen voor het eerst.
2: Oh, dit seizoen wel.
0: Ja. Ja.
3: We gaan proberen deze gewoon elke week. Of elke Ik ga dit keer voor de 6 streepjes.
2: We hebben al 10 voor 10 en dan hebben we 15 voor Casey. Helemaal goed.
0: Ja, 15 voor Casey.
3: Dat kan zomaar.
0: Ja, zeker. Ja, ik vind het goed.
2: Je weet het niet.
0: Ik vind het goed. Ja, dat komt allemaal
3: weer. Oh, kijk, we gaan weer naar het volgende
2: themablok.
0: Hey. Ja,
2: en het duivels.
0: Want het is weer het thema van de week.
3: Het thema van de week, de duivel.
2: Gaat lekker zo, thema van de week.
4: Gaat lekker zo, thema van de week.
0: Ja, thema van de week, deze week, is natuurlijk duivels, hetzelfde als vorige week. En
3: die week ervoor, denk ik.
0: Een week ervoor of zo, dergelijks. Maakt niet uit.

0: gaat lekker zo, thema van de week. En deze week de duivels. En we hebben gevonden The Devil Wears Prada.
1: Ja, ik denk gewoon een nummer uit de film The Devil Wears Prada.
2: Ja, dat kan.
0: Hartstikke leuk.
1: En ik vond die van Lady Gaga vond ik allemaal niet zo bijster geweldig.
0: Nee, maar dit is natuurlijk een classic hitstamper.
1: Ja, dus deze vond ik wel goed. Ja,
2: het is nog nooit gedraaid, dit seizoen.
1: Nee, misschien hebben we
0: dit
1: wel,
0: seizoen niet. Nee.
1: Misschien hebben we wel live. Live vind ik wel heel goed, moet ik zeggen.
0: Live?
1: Live, maar live en dan is
2: de allereerste... versie van de Eurovisie Songfestival.
1: Ik denk de allereerste keer dat ze, dat ze deze live deed. Dus dat is al 100 jaar geleden.
2: Ja.
1: Toen was het wel aardig, moet ik zeggen. Toen bestond AI nog niet. Tegenwoordig kun je gewoon meteen bij de bijdenken van...
2: Gewoon oppoetsen.
0: Voor haar was het beter geweest, ja, met AI. Was het iets sterker geweest.
1: AI. Ja, het is nu AGI, hè, moet het worden.
0: AGI.
2: Ja, AG.
1: Ik zoek zo wel even op wat het precies is.
0: Ja, precies. Dan gaan we dan
2: even agriculture.
0: Agriculture.
1: Hier is ook nog iets. Een drumplaatje.
0: Ja, dat schiet op.
1: Drumplaatje.
0: Uit de film van The Devil Wears Prada.
1: Madonna.
2: Madonna.
0: Mooi, het basje staat nog hard. Ook weer uit mijn lijst.
2: Adam Curry zei Madonna.
0: Madonna.
2: Madonna.
1: Ja, maar Curry die is helemaal in het padje af.
0: Dat
1: is gewoon bijna jammer.
0: Vloek.

0: Ja, vanuit een dansplaatje ontstaan. Hartstikke mooi. Ja, Madonna met Vogue.
1: Lekker hoor.
0: Veel gedraaid in de disco daar in de bergen. Mooi verhaal. Draaiboekje, want we zijn natuurlijk weer lekker bezig.
2: Ja, we zijn bij het thema. Hè?
0: We gaan ook hier
1: het tweede nummer van het thema van het tweede blok.
2: Ja, en daar heb ik dan nog wel iets over
0: te zeggen. Nou, hem erin.
2: Want we hadden al eerder eens over, als je te veel dezelfde nummers draait, dan krijg je dat de hele tijd terug.
0: Ja.
2: Maar er is ook een playlist van GTA 6.
0: Oh ja.
2: De officiële van Rockstar.
0: Ja.
2: En dat, normaal gesproken bemoei je daar niet mee, maar toevallig staat dit nummer ook wat nu komt in die playlist.
0: In die playlist.
2: Dus dat ik zag dit nummer staan en ik had toevallig net gekeken van wie staat
0: GTA
2: er nou.
0: GTA aan het opstarten?
2: Hè? Maar Love is a Long Road van Tom Petty staat ook nog steeds in. Kijk, als ding. Maar
0: dat is van GTA 5 dan?
2: Ja, nee, maar ja, dit is de officiële playlist van GTA 6. Maar als je dan in die playlist op Spotify kijkt, ja, dan heb je wel een diversiteit aan nummers. Ja, van disco tot modern, tot Daft Punk, tot En dan, als je dan eens een keer wat nieuwe muziek wilt ontdekken en af en toe wat terug kunt grijpen op het oudere. Ja. Ja, dan dit soort dingen zijn dan.
1: En ik zag ook dat Cliff heeft nog een nieuwe CD.
0: Oh?
2: Heeft hij een nieuwe CD?
0: Heeft hij gekocht?
2: Echt waar?
1: Nee, die heeft hij zelf ingezongen.
0: Zelf gemaakt. Sir Cliff.
1: Sir Cliff.
0: Sir Cliff, en daar komt deze plaat niet vandaan. Ja. Dus is al
1: deze is.
2: Speciaal voor jou, Tears for Fears. Op de officiële playlist GTA 6.
1: Die kunnen we ook een keer draaien.
0: Ja, kan ook.
2: Zit er gewoon bij, hè? Maar dus ook Cliff Richard en de Gorillaz.
0: Grappig.
2: Ja, dus eigenlijk een beetje de Foo Fighters. Eigenlijk een beetje van alles wat.
1: Dus als we een week niet kunnen, dan kunnen we gewoon die playlist opzetten.
0: Ja, zet de playlist
2: Rihanna. Maar hier vind ik een intrigerende, want dat vond ik. Deze is Ultra Vice of You bij de artiest Com Truth.
1: Kijk.
2: Dus niet Tom Cruise, maar Com Truth. Ik vind hem nu al leuk.
0: Het is een beetje, weet je het ook alweer, van die pornonamen. Ik kan even niet opkomen.
1: Ik weet wat je bedoelt.
2: Maar goed, we krijgen nu dus Cliff Richard met Devil Woman.
1: Gooi me meteen.
0: Dit is typisch Cliff.
2: Even geel.
1: Dit is wel oude klote muziek.
2: Oude klote muziek.

0: Ja, 1976, Cliff Richard met Devil Woman. En een nummer over een duister huldergeziende. En verschillende conservatieve radiostations in de Verenigde Staten weigerden de plaat aanvankelijk af te spelen uit angst voor occultisme en duivels aanbidding. En ondanks die tegenstand groeide door Bruce Welch geproduceerde track uit tot zijn allereerste top 10 hit in de Amerikaanse Billboard Top 100. En het scherp contrast tussen zijn keurige imago en deze mysterieuze pop-rock klassieker bleek uiteindelijk de ideale formule voor een sensationele wereldwijde comeback van Sir Cliff.
1: Nou, dat is een mooi verhaal. Wat weet je toch veel?
0: Nou, ongelooflijk. Dat is een AI die heeft me wel bij geholpen hoor. Hier in dit geval.
1: Een beetje AI, vermoed ik.
0: Ja, er zit een klein stukje AI in. Maar ja, het is toch wel leuk om te weten dat het voor Dr. Cliff, Sir Cliff wel.
1: Maar heb je wel geverifieerd? Want dat is dan belangrijk bij AI.
0: Ja, want ik heb de prompt gegeven dat hij niet mag eilen.
1: Hij mag niet jokken.
0: Nee, hij mag zichzelf controleren ook als hij dat doet. Dus daarom duurt het lang om te
1: gaan.
0: Nee,
1: dan is het goed.
0: Ja, ja.
1: Dan kun je erop vertrouwen.
0: Dus maar net bij Madonna. Zat hij toch dat de rockband Devil Wears Prada het muziek omgeturnd had naar een wat moderne disco nummer. Nou, dat is natuurlijk grote bullshit. Mm. Dus het is allemaal leuk om mee te spelen.
1: Ja, goed. Dat was de gratis versie waarschijnlijk met reclame die jij hebt.
0: Nee, niet eens. Nee. Dus, het kost zelfs 3 cent per anekdote om te maken. Jazeker, het is echt heel duur. Ja, dus wat dat betreft doe ik zuinig aan. En de nummers die ik niet ken, pak ik
1: gelijk
0: deze erbij. Dus, hartstikke leuk. Dat betekent dat we doorgaan nou naar eigenlijk de plasplaat.
1: Ja, maar ik begrijp de verkorte versie.
0: 3 minuten 28 in plaats van 10 minuten 38.
1: Als je hem op Spotify opzoekt, dan krijg je een prachtige versie van 10 minuten 59.
0: Ja, we kunnen hem wel draaien. Als je
1: ik zou vooral zeggen van ga die een keer opzoeken, want die is ook wel vet.
0: Ja?
1: Ja, die is ook
0: maar is die vet. Vetter dan de normale 3 minuten achtergrond?
1: Ja, op een gegeven moment
2: is hij wat langdradig, hè?
1: Ja, ja op enig moment wel. Zelfs na 10 minuten 59. Maar ik vond voor een 10 minuten 59,
0: we kunnen er gewoon ingooien, hoor.
1: Oh ja, goed. Maar als we hem dan beu zijn, gooien we hem eruit.
0: Dan draaien we hem weg gewoon, natuurlijk. Voor gezelligheid. Ja. Eens even kijken waar die
1: staat. Maar dan moet je hem via Spotify naar binnen trekken.
0: Ja, dat moet ik even kijken of dat kan.
1: Ja, als dat niet kan, dan is de 3 minuten 28 ook goed.
0: Nou, ik ga het gewoon proberen. Je weet dat we geluk hebben.
1: Ja, dan hebben we natuurlijk weer tijdnood. En dat past een beetje bij de uitzending.
0: Precies, dat hoort er wel bij. 10 minuut 59. Disco Inferno's van de Tramps.
1: Gaat u maar lekker even plassen.
0: Nou, ik ga ook plassen.

0: Burning in my soul.
1: Oh, when my spark gets hot.
0: gets hot, ja.
2: Ja,
0: hè? Mooi, hè? Dat zou ik dan zingen. Ja, heerlijk.
1: Maar dan ook zo, my spark gets hot.
0: Ja, heerlijk. Ja. Ja, het is wel een lekker nummer. Het blijft altijd naar voren.
1: Zeker.
0: Heerlijk. The Tramps, Disco Inferno. Hey, gaat lekker zo. Maar dat had ik al gehoord. Heel te lokale omroep. We hebben natuurlijk weer tijd tekort.
1: Tuurlijk.
0: Dus we moeten even kijken wat we gaan doen. Ik denk dat we gewoon de volgende maar gewoon meteen erin gooien. Dat is een nieuw plaatje, zei jij?
1: Ja, het is uit 2026 hun nieuwe album. Na een volgende.

0: album hebben ze nog toen al wat extra nummers gemaakt. En ja, ze zijn toch goed bezig. Dus nou, de Rolling Stones.
1: Alweer een nieuwe.
0: Ja, de album is al goed. En dit is wel een leuke wijze waarop ze het nummer van Amy Winehouse verstonen.
2: Ja.
0: Dus ze geuten daar een...
2: Is het beter of slechter, Jacques?
0: Net zo goed.
2: Oké, okay. Kan bijna niet.
1: Het kan gewoon.
0: Ja, echt wel.
1: Gewoon beter, denk ik.
0: Ja.
1: Oh ja, zoals goed is het nou al beter. Ja, ja, ja.
0: En Mick is beter bij stem dan Paul McCartney.
2: Ja, dat kan je wel
1: zeggen. Nee, meen je dat nou?

0: You Know I'm No Good van de Rolling Stones van Amy Winehouse. Een cover. Nou, ik vind een goede, stevige cover van Amy Winehouse.
1: Ja, zeker. Het hele album is de moeite waard van het luisteren.
0: Ja, absoluut. Echt
2: valt niet tegen. Ja.
1: Foreign Tongues. Foreign Tongues is het. Het laatste album van de Stones uit 2006.
0: En beter bij stem.
1: Ja, sowieso. Heel goed.
0: Ja. Dat kan natuurlijk omdat Amy Winehouse ineens bij de Rolling Stones kwam binnenzetten. Ja. 2007.
1: Ja.
0: In de Isle of Wight Festival.
1: Er was wel een lijntje lag daar.
0: Ja. Ik weet niet of je het goed hoort hoor. Maar het is in ieder geval een opname van vroeger. Van het festival waar ze samen speelden. Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: De moeite waard om te luisteren dus. En een goede tip hierbij gaat lekker zo op zondag. Dankzij Jacques. Dan is het nu tijd voor ons favoriete item van de week. Ja, 10 voor Tino. En we gaan...
1: Is die door AI uitgekozen?
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja. Ja. Kan niet anders. Kan
1: welke niet welke anders. Prompt heb jij
0: ingegeven? Ik weet het niet. Ja.
2: Ja. Blond en zo.
0: Ja, eigen Dolly Parton, maar onze Nederlandse Dolly Parton.
2: Ah, ik wou zeggen, heerlijk.
0: De Koning. Mooi was die tijd.

0: Jay.
1: Ja, ja. Het is gewoon een dijkletser. Nou, meezinger.
2: Ja, Corrie Konings. En mooi is de tijd. Binnen, ze is net 75 geworden. Hè?
1: Ja.
2: Onze Corrie. Ja.
1: Ik heb het gezien bij Shownieuws.
2: Ja, bij Showniews of wat dan ook. Ja,
0: still going strong, hè?
2: Ja, still going very strong.
1: Ja, precies. Onze lekker Corrie, man.
2: Hé, hey, het zit er alweer op. Laatste nummertje. Ja, met Harry.
1: Nou, dat is wel een overgang, zeg.
2: Ja, hè? Dus daar moeten we even iets anders tussen door eigenlijk. Maar goed, het is niet anders. Ik heb hem uitgezocht voor jullie. Speciaal uit 1991. Human Resource met...
1: Dominator.
2: Ja, yeah. Tot over 2 weken. Volgende week Nick en Tim hier met de... wat is ook weer?
1: Nick en Tim Show.
2: Ja, Nick en Tim Show. Nou, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

En achter mij Serenata Mexicana. Dankjewel. Ik weet zeker, dames en heren, dat op de eerste tonen van het volgende liedje heel Ahoy spontaan uit hun dak gaat.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: Hollandse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.